verlangen, jen truhe en jen besorgnis van mij metteilt, wie mijne vrijheid nog grader. Wann ik jen durch mijnen brief truhrig gemaakt heb, is mij dat toch niet leid, dat ik den geschreven heb. Wann mij dat ook leid deed, dat ik jen durch mijnen brief vereenstout geweihe donen had. Doch nu vrij ik mij, niet door Eva, dat ik jen truhe veroorzaakt had, aber door Eva, dat je doordurch jen leven änderden. Dat wie een truhe nu God zienen willen, en zo heb je dich ons geen schoden gekregen. Truhe, die van God is, bewirkt een omkeren wo dich wie zeilig worden, en dat wordt keinem leid, aber die welt eer truhe wirkt den dood. Die van God gewirkte truhe, haft en jünd een verlangen in einen dringenden Iwer gewirkt, jene Arschuld te bewiesen, wann ook euer über den Schulden in Furcht verstroof met dobi wieren. Je haben an all dit bewiesen, dat je in deze Sache rein sind. Als ik je schrijf, wie dat nicht weh in dem, der dat arache donen hat, ook nicht weh in dem, der unja dat arache leden hat, aber dat je selbst den Gott seine Jähen wird vorstellen können, wo ihrens die dat met ons houlen. En dit haft ons getreist in ons Maut gemaakt. Wie waren nicht mal selbstmutig, aber am dalsten freid wie ons, dat Titus so Frau wir, en je alle met geholpen hadden, am em geest ab te freschen. Ik had jünd ver am geloofd, en sie domat nicht zu schon geworden. So als wie man jünd bloß de Wahrheit geredt haben, haft sich dort ook als Wahrheit rückgestalt, en wat ik jünd ver am loofd. En hij rekent jünd nu noch so viel grater, wann hij doran denkt, wo je hursam je alle wieren, en wo je am met feuchten Zetteren abnehmen. Ik freu mich dort tau, dat ik mir alles auf jünd verlachten kann. Onze Breider, ons is doram te daunen, dat je weiten zellen wat God zijn genoot voor de gemeenten in Macedonien gedonen haft. Die zijn aan ihre troubles en die ze zo hard verzocht worden standhaft gebleven, en wann ze ook zeer arm zijn, hebben ze doch ihren rechtlich gejeeft. Ik kon bestätigen, dat ze zo veel gejeeft hebben als ze kunnen, en sogar meer als ze kunnen. En ganz uit zichzelf prachten ze ons, met halpen te derven, de helden te unterstätten. En dit nicht mo so, als wie gehoopt hadden. Ze geven eerst zichzelf dem Herrn han, en dan ook ons, ganz no Gott zienen wellen. En wils Titus met dit genoden, wo ik angefangen had, hab wie am Tau gered, nu ook bejunt dobi te blieven, wat dat wird vorig zennen. Je zendt an alles zurück, am geleven, am reden, am verstonen, en anhoulen zennen, en an jene leif te andere, so als wie dat an jünt gewaagd haben. So seid nu do no, dat je ook aan deze genoot om geven uittekenen. Ik zei dit niet als een gebouwd, aber wils andere zo ivrig zijn, mocht ik zijnen, wovel ik je zijn om geven. Je zendt je met onze Herrn Jezus Christus zijn genoot bekend. Wann hij ook rik weer, wordt hij doch arm om junt halven, dat je durch zijn armoud kunnen rik worden. En hier is mijn rood, wat voor junt in deze zaak dat beste is te doen. Je had een laatste jaar al den wellen door touw, en hadden ook al angefangen dort te daunen, dan mag de Sache nu vor dich. Sieht Jeroen zo ivrig, dort wo ik dich te vieren, als die wieren dort an te fangen, en jef dono als die haben. Wann einer wellig is te geven, is de gof bij God angenehm, dono als einer haft, en nicht dono als einer nicht haft. Meine Meinung is nicht, andere zellen dort goud haben en je schwor. Mij geht dort doram, dort je junt unjeren ander uithalpen. Je kennen nu van jün ewe jit nemen en jane geven, den dort fehlt, en van jane meier haben aus se brocken, kennen ze jünd uithalpen. Dit is om uit te gelicken. Dort steht geschreven, wer veel gesammelt haft, haft nicht to veel, en wer wenig gesammelt haft, haft nicht to wenig. Wie danken Gott, dort hei dem Titus den Salvien iwa, en dort hort je jeft haft aus wie haben. Hei leid sich nicht mo jeren to reden, hei neem de Sach so ernst, dat hij uit zichzelf handkeim. En wie haben den Bruder met am gescheckt, die versienen deinst am Evangelium van alle Gemeinden geloofd wordt. Noch meer, die Gemeinden wählden sich am, om met ons te reizen en deze Gof uit Leif doorhand te brengen. De Gof is te God ziene eer en een teken van onze gouden Wellen. Wie proven alle Beschuldigungen ver te beien, die dat met zich brengen kan, wann wie zo'n grote Gof even werken en wiederbrengen. Wie bemühen ons te daunen, wat nicht mo ver Gott, aber ook ver Menschen reicht es. So hab wie ook onzen Bruder met gescheckt, an dem wie veel mol je seinen haben, dat hij versteht,
woviel wir der Sache

0: skriven en zijn toedag van geloven geërd.
1: Kapitel 1. Paulus, Christus Jezus zijn apostel, dat God zijn welen, geschikt dat leven bekend te maken, dat Christus Jezus brengen deed, naar Timotheus, mijn leven zien. Mocht God de voda in ons haar Christus Jezus die genood, met leid en vrede schenken. Ik dank God, den ik met een reinet gewessen dein, zoals mijn voda's vermi deiden. Ik dank hem ook dag en nacht en mijn gebeden, wanneer ik aan die denk. En wanneer ik aan die tronen denk, sticht en mij dat verlangen op, die te zijnen, wils dat woord voor mij een vrede zijn, wils ik denk aan den woorden geloven, den eerstens al die grootmutter Lois en ook die mutter Eunike houden, in den du sicher ook hast. En dit is waarom ik die ermoon, de goof om leven te houden, de God die jij voor zich die mijn hang opleed, wils God jij van nicht einen geest die ons vreugdzaam moek, ober den geest van leven en kraft, en dat wir ons selbst beherrschen kennen, door wij een schem die nicht met die zeichnis voor onze haren, en schem die ook nicht met mij, wils ik zien halven aanzetten moet, wel wat hoop voor dat evangelium lieden, door nou als God ons kraft geeft. Hij heeft ons geraten beroepen zijn volk te zenden, nicht wie in onze woorden, aber wils hij zich dat aan zijn genood, die ons aan Christus Jezus geschonken is, van eeuwigheid her zo ver genomen houdt. Dit is nu doordurch verandacht gekomen, dat ons heiland Christus Jezus aan de welt gekomen is. Die heeft den dood, de macht genomen, en leven en anstoffelijkheid aan dat licht gebracht, durch dat evangelium, voor dat ik als predier, leraar en apostel aangesteld zie. En dit is de oorzaak waarom ik dit lieden doe. Ober ik schee mij daarmee niet, wils ik weet aan wem ik geluifd heb, en ik zie mij zeker, dat hij mij dat, wat ik hem aanvertrouwd heb, wat aan janen dag bewaren kan. Houd die aan de heilzame weer, die du van mij geheerd hast. Die kennen die aan den geloven en de lijf, die aan Christus Jezus zendt, als verbeeld deinen. Bewaar de heilzame weer, die aanvertrouwd zendt, durch den heiligen Geest zijn kraft, die in ons woont. Du weetst, dat die in Azië mij alle verloten hebben, en mangt die zijn ook Figelus en Hermogenes. Mocht God ohne sie voor ons in zijn huis veel genood schenken, die heeft mij voorken opgefrescht, en schämt zich niet met mijn keden, wils als hij een raam weer, zocht hij zeer ivrig, wat hij mij funk. Mocht de haren dat schenken, on janen dag veel metleid bij haren te vingen, en du weet zeer goed, wat hij in Ephesus verdienst
0: Kapitel 2.
1: En du, mijn zin, zie sterk durch de genood, die aan Christus Jezus is. En wat du van mij, durch vele erzeichnis geheerd hast, dort vertrouw truie mannen aan, die am staan zendt, ook andere te leren. Zo als een gouda soldaat voor Christus Jezus, neem zo als ik, dien poort van lieden op die. Een soldaat, die am dienst beschäftigt is, wordt zich dort nicht nog druk maken voor zijn aldoorgeschut leven te zorgen, dat hij dem gefallen kan, die am angestalt haft. Zo is dat ook voor die aan de waard ranen. Want die zich nicht aan de reelen houden, kriegen die nicht einen Priest. Een Former, die schwor arbeit, zal dat eerste poort van de Aaron kriegen. Moik die dort, wat ik zei, en de haar wat die halpen dat alle te verstonen. Denk aan Jezus Christus, die vom dood opstond, die van David herstamt, zo als mijn evangelium leert, wein dat ik lieden moet en als een verbreker aangestopt zie. Ober God zijn woord is nicht vastgenomen. En wo wein ik dit alle durchgo is, dat God zijn uitgewählte volk ook mocht de ware zeiligheid en de eeuwige heerlijkheid kriegen, die in Christus Jezus te hebben is. Dat is de waarheid, zo als gezegd wordt. Wann wie met am sterven, war wie ook met am leven. Wann wie geduldig uitholen, selve met am taub regieren. Sei wie ons van am los, dan wordt hij zich ook van ons los zijn. Wann wie nicht geleven, hij blijft trü, hij kon zich zelfs nicht an trü worden. Houlen dit fair en vermoon an ierenslich, en God zijn geen woord, zich nicht ewer weer te strijden, woord het nog goudet kämt, ober tem schoden es voor die dat hieren. Sie flietig van God de Anerkennung te kriegen, dat die dat Wahrheitswort recht lerend ist, dat die die damit nicht schämen brugst. Jef die nicht auf mit lade weltliche Reden, wo nisch der hinge is, wils die bringen bloß meier Gottlosigkeit mit sich. In so'n Gered fragt sich aus sein Kräft. Hymenäus und Philetus sind mank die vom Glauben aufgeehrt sind und sahen, dat die Dode soll abgestohlen sind, und haben dadurch andere ab dem Erwach gebracht. Ober Gott sein vollster Grund blieft stohlen und haft diese Anschrift. De haar kent de zinje en, wer immer zich te God zijn nomen bekend, zal zich van alle eigenrechtigheid vrijholen.
0: and in

en fühlende Körper an Doden Knörkes. Ihr also ladet jü, von Büten auch aus gereichte Mana, aber von Bennen sei je, je satzlose Heichler. Wei jü Schriftgelehrten Pharisäer, je Heichler, je bühen feine Gräber vor die Propheten, an putzende gereichte ihre Graufsteine an Seien, wann wie an unsere Vorders ihre Tiet gelebt hauden, wie wurden nicht mitgeholpen haben, die Propheten ihr Blut zu verjäten. Damit sah je, dat je die ihre Sehens sind, die Propheten umgebracht haben. Dann merkt je nur vor, dass ihre Mut nu voll. Je Schlangen, je giftet Schlangenbrutzel. Wo reken je jun Urteil, vor der Hall verdammt zu seinen uit dem Weg zu kommen? Ich sah je, ich will je Propheten, weise Männer und Lehrer schicken. Einige von denen, wo je dood merken, und andere Kritzchen, einige, wo je in Schulen prielen, und hier ansehen von einer Stadt nur der andere. So dort ab jü all dort gereichte Blut kommen wird, dort ab diese Erd vergoten ist. Von den unschuldigen Abel sind Blut an, bot Zachariah sind Blut, den die zwischen den Tempel und den Altar dort mögen. Ich sage jü wahrhaftig, all dit wird über dit Geschlecht kommen. O Jerusalem, Jerusalem, der du die Propheten dort mögst, an de Steine ist, die dir geschickt werden. Wofür kann habe ich die Proft so zu sammeln, als ne Klug sich die Kickel und ihre Flechten sammelt? Aber du leidst dort immer nicht. Darum wird jü jün Hüß zu ne Wildnis worden. Ich sage jü dit, jü wollen mir nicht mehr sein, bot jü sage worden, jü sehen es die, die am Haaren seine Nomen kämmt. Jesus verlädt den Tempel in jenk weich, aus ihnen jenke kämen, an am ab de prachtvolle Tempelgebiete aufmerksam mögen. Hei aber seht an, je seinen dit alle nicht so. Ich sah je de Wort, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen geloten worden, denn ich wird amgeschmähten worden. Aus hier beim Eilburg saut, kämen die jenke allein nur arm und sehen, sei uns, wann er dit passieren wird. An an Wort vor den Tieken, wie seinen kennen, dort du kämst, und dort diese Tiet aufschlüten wird. Und Jesus sagte an, sie sollen sich heiden, dass sie sich nicht wurde verleiden loten. Dann wurden viele in meinen Nomen kommen und sagen, ich sie Christus. Und die wurden viele verfehren. Und die wurden von Krieg und Kriegsgeschrecht hieren. Aber du weißt nicht, to abgerecht. Dann dit mit aller passieren. Aber das eng erst noch nicht durch. Dann ein Volk wird gegen das andere abstohnen, und ein König regt gegen das andere. Und da werden auf verschiedenen Städten Pestilenz, Hungersnot und Erdbeben sein. Das ist alle noch mal der Anfang von den Lieden. Und dann werden sie jü und Elend städten und jü dort machen. Und weil jü zu meinen Nomen bekannen, werden jü viele Völker hausen. Und dann werden viele auffallen und sich einen anderen verroden und sich untereinander hausen. Und da wurden viele falsche Propheten abstohnen und viele verfehren. Und weil die Gottlosigkeit wird überhand nehmen, wurden die meisten Menschen ihr Leben verlieren. Aber wer mit einem eng uithält, wird gerat worden. Und das Evangelium von Gott sein Reich wird in der ganzen Welt gepredigt worden, so dass alle Völker dort hören. Und dann wird dort einkommen. Wann je im Heiligtum dort entsatzlich grässliche seine worden, wovon der Prophet Daniel redt. Bei dit last soll dort proben zu verstohnen. Dann sollen die in Judäa sind, eine Bojen entflechten. Und wer ab dem Hüß ist, soll nicht noch erst gohne seine Sachen aus dem Hüß holen. Und wer ab dem Stab ist, soll nicht noch erst trägt gohne seine Eberrock holen. Ein Portschlamm wird dann für die Frühe sein, die ein Kind bei sich drögen, oder ein Kind an der Brust haben. Bet darum, dass jene Flucht nicht am Winter oder am Sabbat seine wird. Weil dann wird ein Elend sein, so schrecklich, als es noch niemals in der Welt gewasst ist und auch niemals mehr seine wird. Und wenn die Dörer nicht wären verkehrt worden, wird kein Mensch geblieben sein. Aber um die Utgewählte erhalten halven, wären die Dörer verkehrt worden. Wenn dann irgendwer sagen wird, kickt, hier ist Christus, oder da ist er, dann läuft dort nicht. Dann da wurden falsche Christusen und falsche Propheten abstohnen und große Tekens und Wunder donen,
så dat sie van meilig sogar de utgewählte verfehren. Kijkt, ik heb je dat hem voor u gezegd. En wann sie nu te u zeigen, kijkt, hij is eine wildnis, gaat er nicht no. En wann sie zeigen, kijkt, hij is binnen eine koma, je leeft dat ook nicht. Dan zo als de blitz van oosten kämpft en wat hem waasten schient, zo wordt het damit zijn, wann die menschen sehen kämpft. Wo een dood ja lief ligt, sammelen zich de odler taub. Voort van die deur met die dat elend derg zijn, wordt de zon verdunkelen, en de mond wordt ook niet schienen, en de sterren worden van hemel faulen, en de hemelskrachten worden opgeschadderd worden. En dan wordt den menschen zijn zien teken om hemel te zijn zenden. Dan worden alle velken op ihr jammerieren, en ze worden den menschen zijn op een hemelswolken, met kracht en heerlijkheid komen zijnen. En hij wordt zijn engel schekken, luid met de trompeten te blozen, en hij wordt zijn uitgeweelde uit alle vier windrichtingen zamelen, van een eng himmel bij de anderen. Dan leert dit van vijenboom, ze bood als zijn aaster zauftig worden en bleed hij kreeën, weet je dat hij samen dicht bij is. Je roodt ze ook, want je dit alles zijnen, weet je dat hij dicht verder daar is. Ik zei je de waarheid. Dit geschlacht wordt blijven wat dit alle passiert is. Hemel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Aber wanneer de dag oder de stund zijn woord, weet keiner. Niet eenmaal de engel im Himmel, ook niet de zeen. Dat weet bloos de Vader. Zo als het tenoe zijn tijd weer, wordt het ook zijn van de menschen zeen komen woord. Zo is het dan weer eier dat grote woord uitkeem. Ze ouden en dronken, ze vrieden en bevrieden zich, wat aan den dag als Noah en de Arche en jink, en ze dat niet wisten, wat dat woord hij kwam, en aan alle met reed. Zo wordt het ook zijn, van de mensen zijn komen wordt. Dan worden twee mannen op een stap zijn, een wordt met genomen worden, en een wordt terugblijven. Twee vrouwen worden met de handmeel molen, een jijt met, en een blijft terug. Daarom werkt, dan je weet niet wanneer dag je haar komen wordt. Dit aber zal je weten, want de huis werd je wist houd wanneer de nacht de dief komen wordt, dan wordt hij je werkt hebben en niet loten in zijn huizen inbreken. Daarom moet je ook reed zijn, dan de mensen zien kämpt en een stund waar je niet door met rekenen. Wer is de truie, weise knecht, den zijn haar even zijn huishoud gezaad heeft, en te rechte tijd eten te geven. Goed verdient je niet, wanneer hij haar aan de bij traft, wanneer hij komt. Je leeft wat ik u zei. Den wordt hij over al zijn haar en goed zaten, maar wanneer dat een bezig niet is, en toen zichzelf zegt, mijn haar komt nog lang niet, en aanvangt man zijn metknechts erom te slonen, en met andere lüde jongens taub te vreten en te zuipen, den knacht zijn haar wordt aan een dag komen, en den hij niet om het rekent, en een stund, en den hij niet om het daaraan denkt. Die wordt dan zijn stroof kriegen, en met de heichle taub door zijn motten, wo ze hielen en met de tenen knirschen worden. Dan is dat himmelrijk ook door met te vergelijken, wo 10 jungfrulied er een lampen nemen, om den brieg om het jeen te gonen. 5 van die waren klug en 5 waren niet klug. De 5 klugen nemen buiten ihre lampen ook nog een krok eil met. De andere 5 aber waren dwals genoeg niet eil met te nemen van ihre lampen. Als de brigam nog zich luren leidt, waren ze alle slijperig en slijpen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal in je schrecht, de brigam kämpt, komt aan het jagen. Dan stonden de jungfrulied alle 10 op en putsten ihre lampen. Dan zeiden de dwoutsche 5 to de klurke, jeeft ons wat van jene eil, dan onze lampen gonen uit. Aber de klurke zeiden to aan, voor ons alle reekt dat nicht tau. Goed lever en keept voor jezelfst. En als ze jingen eil kepen, keim de brigom en die door reed weer jingen met en en to de kast, en die der wordt toegesloten. Nou her kamen de dwoutsche 5 en zeiden, haar, haar, lood ons een en. Hij aber zeid, ik zei je de waarheid, ik kan je niet. Daarom ziet waker, dan je weet niet den dag, noch de stund, wanneer hij komen woord.
Dat himmelrijk wordt zo zennen als van een man op een reis voer, en zijn dienen roept en aan zijn familie aanvertrouwd. En hij heeft den eerste 5 pingeltjes geld, den anderen 2 en den derde 1, en jedem doorn als hij hem staan weer te hanteren en voorwaai. En die 5 gekregen houdt, ging voort en handel doormet en je won 5 meer. Zo ook die met de 2, je won 2 meer. Aber die maar 1 gekregen houdt, ging en begroef zijn haren zijn geld. Dan om de lange tijd kwam de haar met zijn dienen te verrekenen. Dan kwam de eerste, die 5 pingeltjes gekregen houdt, en bracht zijn haren 5 meer en zeid, du geefst mij 5, en ik heb door met 5 meer gewonnen. Zijn haar zei te hem, du gouda truie knaag, du hast goed gedonen. Du bist even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met dienen haren met. Dan kwam die met de 2 ver en zei haar, du geefst mij 2, en ik heb door met 2 meer gewonnen. Zijn haar zei te hem, hast goed gedonen, gouda truie knaag. Du bist even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met dienen haren met. Dan kwam ook die ver, die eentje kregen houden zijn haar. Ik wist dat du een hoorder man bist. Du arens door wo du nicht gezeid hast, en zaumels door wo du nicht in de rie gebracht hast. Door weet weer mij angst, en ik ging en begroef dien geld in de eed. Hier hast du dat dienje. Zijn haar op zee te arm, du bezer fühle knaagd. Du wist dat ik arend, wo ik niet gezeid heb, en zomel, wo ik niet in de rie gebracht heb, dan houdst du mijn geld zult hebben in de bank gelaagd. En dan, wann ik keim, houd ik mijn geld met entras gekregen. Dan neemt Amo dort een waag, en geeft dem dort die tien haft. Dan wie immer der haft, dem wordt meer gegeven worden, dat die vol op haft. Wer aber nicht haft, von dem Wort noch daut genommen wurde, wort er haft. Ein Schmied den nutzlosen Knacht errüht eine Diesternis, da wurden die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Wann die Menschen sehen in seine Herrlichkeit kommen wort, an alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen herrlichen Thron setzen, und verarm wurden alle Völker taub kommen, und er wird die uten eindeilen, so als ein Hord, de schoop van de baak deelt. En hij wordt de schoop aan zijn rechte ziet stalen en de baak aan zijn linker ziet. Dan wordt de koning tot die aan de rechte ziet zeggen, komt, je bent van mijn vader gezegend. Of dat rek dat voor je reed gemerkt wordt, al dan als deze welte grond gelaagd wordt. Dan ik weer hongerig en je geven mij te eten, ik weer dorstig en je geven mij te drinken, ik weer vreemd, en je neemt mij op. Ik weer nuchtig en je geeft mij kleder. Ik weer krank en je bezochte mij. Ik weer ingestapt en je kwam mij bezieken. Dan worden de gerechten te omzagen haar. Wanneer zag wie die hongerig en geven die te eten? Oder dorstig en geven die te drinken? Oder wo traf wie die als een vreemden en nemen die op? Oder nuchtig en geven die kleder? Wo zag wie die krank oder faust genomen und besachten die. Dann wird die König zu ansehen, ich sage jede Wahrheit. Wird je von den geringsten und meine Brüder gedonen haben, das habe je an mir gedonen. Dann wird he zu dir an seine linke Seite sagen, wach mit je, je Verfluchte, am ewigen Vier nennen, dort von den Diebel und seine Engel gemerkt ist. Dann ich wir hungrig und die geben mir nicht eten. Ik weer dorstig en je geven mij niets te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij niet op. Ik weer nuchtig en je geven mij niet de kleding. Ik weer krank en am gevangenis en je kunnen mij niet bezieken. Daar worden die ook zeggen, haar, wanneer heb je die hungrig oder dorstig oder vreemd oder nuchtig oder krank en faust genomen gezeinen en hebben die niet bedeind? Dan wordt hij aan antwoorden, ik zei jude waarheid, wat je aan mijn geringste broeder niet gedonen hebben, heb je mij ook niet gedonen. En die worden in een eeuwige stroof aan hen gonen, die je raakt over en dat eeuwige leven.
Als Jezus met zijn reden derg weer zegt hij te zijn jenge, je weet dat Eva morgen dat Pasafest aanvangt. En dat die mensen zeen dan wordt hand gegeven worden, dat ze am kritzen. Dan kamen de hoge priester en de ältesten van volk, bij Caiaphas en zijn Paulus taub, om door Eva te beroden, wo ze Jezus derg lest, geriepen en doodmerken konnen. Aber sie zeiden, bloß nicht op een fast, dat het nicht een oproer manke menschen jaft. Als Jezus en Bethanien en Simon den Utsatzen zijn huis via, kam de früh no arm, die houden alle bauster glasje met zeer dieren scheinrikkende eil, nou ze om desch zout, goot ze arm dout op een korb. Aber als de jinge dat zagen, werden die verdrustlich door Eva en zeiden, waarom zo in de grond brengen? De eilhout kon dier verkauft worden en dan dout van de arme gegeven worden. Jezus aber wist wat ze dachten en zeid, te wat merk je die früh dat schwor, ze haf wat zeer scheinet van mij gedonen. De arme ha je immer bij je, aber mij wo je nicht immer haben. Doormat dat ze mij deze eil ewe jeten deed, merk ze mij reed te begroven. Ik zei je de waarheid, wo immer dit evangelium in de ganze welt wordt gepredigt worden, wordt dit van er vertaald worden om aan er te denken. Dan ging einer van de 12, Judas Ischariot, num hohen Priester en zeid, wat wot je mi geven, wenn ik am ju en de heng leveren do? Ze tolden am, dat ich selber stecke. Van dan an zocht hij nun de gelegenheid am te verroden. Den eersten fastdag, an den ze dat zeite brood outen, kamen ze ne jenge nu Jezus en zeiden, wo zal wie voor die de Ostermolte toreden? Hij zei to an, Gott nur du staut nur Sohn und Sohn Maun und sag to arm, der Meister lad die sein, meine Tiet erst nu hier, dort eck an din Hüs mit meine jenge Taub, de Ostermultiet ete well. Und de jenge deiden wat Jesus anbefohl, und mürken door dort Osterlaum reid. Aus het Ovent wort, saad he sich mit seine 12 am Dash. Und während sie outen, seht he, ek sah jü de Wahrheit, einer von jü wort mi verroden. Dit stemt aan zeer treurig en ze vongen aan een om anderen aan te vragen. Haar, zie ik dat? Dan antwoordt Jezus aan en zegt, die zijn brood met mij toop en schatel dokt, wordt mij verroden. Met den mensen zien wordt het kracht zo erom komen als het van aan geschreven staat. Aber weie over den mens, den mensen zien verroot. Voor dem wordt het beter zijn, want die nie weer geboren worden. Dan zegt Judas, die aan verrode woord, zeg en ik ek, leraar. Hij zegt aan, zo hast du gezegd. Als die ouden nam Jezus dat brood, dankt ervoor, en brugt dat en geeft zijn jinge dat, en zegt, neemt en eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wijn, en als hij daarvoor gedankt had, geeft hij aan dat en zegt, drinkt alle daarvan, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bond, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeven worden. Ik zei u, ik wil van deze wijn niet meer drinken, maar aan jaren dag aan den ik water fresh met u toop en mijn voeder zijn rik drinken wil. Als ze een dank leed gezongen houden, gingen ze eruit naar Eilburg. Dan zei Jezus te aan, deze nacht wil je alle te faul komen. Dan dat staat geschreven, ik word een schoophoord slonen, en dan wordt de Heer uit een eenranen. Maar wanneer ik eerst waar de leven opgestonen zie, dan wil ik ver u naar Galilea gaan. Dan zegt Peter te hem, wanneer de aandruk alle te faul komen, ik wil niet. Jezus zegt te hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben dat u mij kanst. Peter zegt te hem, en wanneer ik met die sterven moet, ik zei mij niet los van die. En zo zeiden de jinge aula. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei te zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog weer gaan en beden. Dan neem hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en nam hij weer kwam de angst, die hem gans treurig maakte. Dan zei hij te aan, mijn ziel is treurig, en een doodes angst, blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed weder, en volop gezegd in bed,
mein Vater, wann es möglich ist, dann lot diese Lieden an mich vorbeigehen. Doch nicht so, als ich will, aber so, als du wirst. Und ich kam zurück nach seinen Jüngern, und die wären angeschlopen. Und ich sagte zu Peter, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir taub wirken? Wirkt und betet, dass ihr nicht an Versicherung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus ging zum zweiten Mal und bet, mein Vater, wann das nicht möglich ist, dass diese Lieden an mich vorbeigehen, dann will ich die durchgehen. Dann den Willen muss gedonen worden. Und als sie zurückkam, schleppen die Jünger weiter und konnten schier nicht die Ohren aufmerken. Und er leid an da und ging das dritte Mal und bet dieselbe wird. Dann kam Heino seine Jünger und sagte an, du je noch einmal ruhig schlopen, kickt mal. Nu ist die Stunde hier, und die Menschen sehen es verrot, dort die Sünde am Worten in den Hang kriegen. Dann steht nu ab, und da will wir gehen, die mich verroten deit, es hier. Als sie noch red, kam Judas, einer von die 12, und mit einem ne grote Herd mit Säbels und Knäppels von die Ältesten und hohe Priester aus dem Volk geschickt. Die Verroter haut an ein Teken gegeben, dort an, wem hei kusse wird, dort wie Jesus, den solle sie Faust nehmen. Und hei kam direkt nur Jesus und seht, mein lieber Meister, und gave ihm einen Kuss. Jesus seht zu ihm, Freund, zu wat bist du gekommen? Dann kämen sie ab und nehmen Jesus Faust. Und denkt du, einer von dir, die mit Jesus wären, trag sein Schwert erruht und heib den hohen Priester sein Knacht ein und haut ihm ein Uhr aufgeschneiden. Dann seht Jesus zu dem, stärk den Schwert trig, wurd han gehirt. Dann wer das Schwert nimmt, wird euch das Schwert umkommen. Ich lebe nicht, dass ich meinen Vater darum werden kann, und dass der mir plötzlich mehr als 12.000 Engel schicken wird. Aber wo soll dann passieren, was geschrieben steht? Das muss so kommen. Dann seht Jesus zu der Schor. Sei je mit Säbels und Knäppels gekommen, mich zu griepen, als weil je dort mit einem Räuber zu tun haben? Ich habe je ein Tag nur am anderen am Tempel gesäten und gelehrt, und je habe mich nicht Faust genommen. Aber das passiert alle, dass so herumnimmt, als die Propheten geschrieben haben. Dann leiten die Jünger am Stärk und flühen davon. Die Jesus Faust genommen hauten, leiden am dann weich nur Kaiphas den hohen Priester in Hüs, wo die Schriftgelehrten und Älteste taub wären. Peter aber ging von Wiedem heran, bot ab dem hohen Priester sein Hof, und ging und sah sich mit der Wacht der Taub dol, um zu sehen, wo sich dort herumnehmen würde. Nu sagten die erste Priester an die ganze Rot nur falsche Geteignisse gegen Jesus, dort sie am Tod merken konnten. Aber sie fangen kein Grund dort, waren auch viele und falsche Geteignisse geben. Zuletzt kamen zwei Fähr und Seden, dies Mann hat gesagt, er kann Gott sein Tempel dolrieten, und an drei Dörr war da abhören. Und der hohe Priester stund ab und seht, hast du dorab keine Antwort? Was sagen die Männer gegen die? Jesus aber wir still. Der hohe Priester seht ihm, ich verlang nu an den lebenden Gott seinen Namen, dass du uns sagst, ob du der Messias, der Gottes sein bist. Jesus seht ihm, du hast so gesagt. Aber ich sage dir, wenn dit ist Eva erst, dann wirst du den Menschen sehen, wie den Allmächtigen Gott zu rechter Hand sette seinen, und seinen, dort hei auf ein Himmelswolken weiterkommen wird. Dann reiht der hohe Priester sich die Kleider zwei und sagt, hei haft, ja lastet, zu wort brück wie noch mehr Tekens. Je habe sein Lasten nu gehört. Wort ist jün Urteil. Sie sehen, hei haft den Tod verdient. Dann sprechen sie am ein Gesicht und schlugen am mit den Füßen. Andere heiben am Eind und sehen, sei, wo, du Christus, wer haft die geschlagen? Peter saut büten ab dem Hof, aus dem Dienstmerke käme und zu am seht, du wirst auch mit diesem Jesus von Galiläa. Aber er verlucht dort Dorfer an Aula und seht, ich weiß nicht, von wo du redst. Und als er rüttelt und purt gegangen wäre,
zag aan een ander merken en zei today, die daar waren, desse wie ook meteen Jezus van Nazareth. Hij verloog dat nog eenmaal en schweerde erop dat hij den man niet kan. Om een stiltje kwamen, die daar ook stonden, naar Peter en zeiden, du bist je was ook einer van die. Dan die spreuk verroot die. Dan vond hij aan te flieken en te schweren en zei, ik kan den man niet. En plötzlich kreide hoon. Dan dacht Peter aan die weerd, die Jezus te hem gezegd had, eie de hoon kreide woord, wirst du die dreimal van mij losgezegd hebben. Dan ging hij rieven en heel betterlich. Dan zumorgens werden alle hoge priester en ältesten uit dem volk taub en besloten dat Jezus zal doodgemerkt worden. En ze bungen am en leiden am weg en overgeven am aan Pilatus. Als Judas, der Jezus verroden houd, zegt dat Jezus zum dood veroordeeld wordt, deed am dat leid wat hij gedonen houd en bracht die dadig selber stekker terug naar de priester en ältesten. Hij zei, ik heb gezindigd, ik heb onschuldig bloed verroden. Ze zeiden to am, wat heb wie daarmee te donen? Daarmee moetst u die zelfs weten. Hij schmeidt de zilverstekker im Tempel aan en jink en hang zich op. De hoge priester hoven dat geld op. Ze zeiden aber, wie kennen dat niet aan de kous leien, dan dat als bloot geld. Dan besloten ze door met dat stek loon te kopen, wo de topstrekker ihren leim hernemen, om daarboven de uitländer die in Jeruzalem storven, te begroven. Daarom heet dat stek loon, wat van derden dag, blootaker. Dan passiert dat zo als Jeremia gezegd had, ze nemen die dertig zilverstekker, den priest den dat volk Israel even aan bestemd had, en koften een stek loon van die topstrekker, zo als de haar bevolen had. En Jezus stond ver den loon des commandant, en die vroeg aan, best du de Juden erkennig? Jezus zei to aan, du hast zo gezegd. Aber als hij van de hoge priester en ältester beschuldigd wordt, geeft hij geen antwoord. Dan zegt Pilatus te hem, hörst du nicht, wat deze alles jegen diese te zeggen hebben? Aber hij geeft aan, nicht een einzige antwoord, zodat de Landeskommandant zich toch zeer wundert. De Landeskommandant houdt de gewaarheid, dat hij dat volk en gevangenen losgeeft, wann ze er vasthouden. En den kunnen ze zich wählen. Ze houden dan Jerod Barabbas vast, einer, die allemaal bekend weer. Als ze dan alle taub waren, zei Pilatus toe aan, wem wil je dat ik u losgeven zal, Barabbas oder Jezus, die Christus genaamd wordt? Hij wist goed dat ze Jezus gebracht hadden, wil ze hem afgunstig waren. En bovenaan als hij op zijn rechterstoel zat, leidt zijn vrouw hem zeggen, heb nus met den gerechten man te donen. Ik heb hem droom van de veel moest uitholen wij in dem. Aber de hoge priester en ältesten bereden dat volk dat zij aan Barabbas werden zullen en Jezus laten doodmerken. De landeskommandant vroeg aan nog eenmaal, wonen van de twee wel je dat ik u losgeven zal? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zei toe aan, wat zal ik dan met Jezus donen? Die door Christus genaamd wordt. Zij zeiden, Aula, lood am kritien. En hij zei toe aan, waarom? Wat heeft hij slachtet gedonen? Aber zij schreeuwen bloos nog dollar, lood am gekritzigd worden. Als Pilatus zegt dat hij nust aanvangen kon, aber dat het een oproer geeft, neemt hij woorden en wascht zich de hang door ver alle mensen en zegt, ik zie niks schuld aan deze mens zijn bloed, door zijt u zelfs ver. En de mensen zeiden, Aula, zijn bloed zal over ons en onze kinderen komen. Dan geeft hij aan Barabbas los, en Jezus leidt hij prielen, en geeft aan haan dat ze aan kritien kunnen. Dan nemen de landescommandant zijn soldaten Jezus aan rechthuizen aan en zamelden de ganse afdeling van soldaten om aan. Ze trokken aan de kleider van lief en nemen aan een bloedrode daak aan. Dan vlochten ze een stachelkroon en zaten hem die op hun kop en geven aan een roerstok en een rechterhand. Ze buigen hun knieën ver aan en begrijsten aan spottend als den Judenkönig.
Dann spie sie nur arm, und nehmen den Stock und schlüren am Dormat eben Korb. Und als sie am Versport hauen, nehmen sie am den Dach auf und trocken am Wader seine Kleider an und gingen mit am Weich, dort hei gekriegt sich wort. Und als sie rütmarschierten, trafen sie Simon, ein Mann von Kyrene, den bedwungen sie, Jesus in Krieg zu drehen. Und als sie bei Golgatha kamen, dort meint, an Dodenkopfplatz, boden sie am Wein mit Gaul gemengt an zu trinken. Aber als sie dort schmeckt, trunk sie dort nicht. Und als sie am gekriegt hauen, trocken sie Lasser und deelde sich seine Kleider an. Und dann sahen sie sich dol und wirkten ihre Arm. Und boven über sein Kopf schreiben sie Hahn, womit er beschuldigt wird. Dit ist Jesus, der Juden erkennig. Da wurden noch zwei Reiber mit Arm tüglich gekriegt, einer an der rechten Seite und einer an der linken. Und die bei Arm vorbeigingen, schädeten mit dem Kopf und lasteten ihre Arm. Und sehen, du, der du den Tempel durchbrechen und an drei Dörr abbühen wirst, nur rah dich selbst. Wann du der Gottes sehen bist, dann komm vom Kreuz herauf. So mögen dort auch die hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten. Sie deuten am Spotten und sehen, andere haft hei geholpen, sich selbst aber kann ihn nicht helfen. Wann hei Israel erkennig erst, dann lot am vom Kreuz heraufkommen. Dann wo wir auch am leben. Hei haft je vertrauen an Gott, dann lot Gott am nu helpen, wann die am habe will. Dann hei seht hei wir Gott sin sehen. Und jod so deiden auch die Reiber eben am Spotten, die mit am Top gekriegt wären. Dann wartet von Klock 12 ab Mittag bis Klock 3 Uhr Mittag, eben am ganzen Land dies da. Ungefähr Klock 3 Uhr Mittag schrieg Jesus lüd, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Dort meint, mein Gott, worum hast du mich verloren? Und welche, die sich da rumstunden und dort hier de Seden, des Mann raubt Elia. Plötzlich rannt einer und holt einen Schwurm und lädt dort voll Edig tragen und stürkt dort auf einen Stock und bot Jesus einen Trunk an. Aber die andere Seden wacht, weil wir mal seinen auf Elia am Wort halben kommen. Und Jesus schrie noch einmal lüd und jef seinen Geist ab und starf. Und denkt mal, der Gardin im Tempel reit vom Boven bot Ungen ut den Ein, und die Erd schäddert und die Steiner spulden. Da mögen sich auch viele Gräber open. Viele von den Heiligen, die all gestorben wären, stunden ab und kämen ut die Gräber erruht, als Jesus erst vom Tod abgestorben wäre. Die gingen an die Heiligen Stauten an und bejähen den Fehler. Aus der Hauptmauern und die Soldaten, die über Jesus wirkten, dort Erdbeben, und wollte noch alles passiert sagen, wird an doch jämmerlich Angst und sehen, je wärst erst dit doch Gott sin sehen gewahrst. Da werden auch viel frühes, die von Wied auf abhausten, die von Galiläa gekommen wären, und am Deinden, mangt die wie Marie Magdalena, und Jakob und Josef ihre Mutter Marie, und Jakob und Johann Zebedeus ihre Mutter. Als het eerst ovend wordt, kwam Jozef, een rijke man van Arimathea, ook een van Jezus in de jinger. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus in een lief hebben kon. Dan bestaal Pilatus dat ze hem den geven zullen. En Jozef neemt den lief en wekkelt den aan een reinet kartuin leuken aan en leed den aan zijn eigen niet graf dat hij houdt aan een steen en een haken loten. Und er rollte einen großen Stein vor der und ging davon. Maria Magdalena und die andere Maria hauten sich beide bei dort Grauf durchgesagt. Den nächsten Morgen, dort erst, aus der ersten Festtag Eva wir, sammelten sich die Pharisäer und hohe Priester für Pilatus und sehen, uns als rot beigefallen, dort des Schwindler seht, als er noch lebt, dass er am drei Dörr vom Tod abgestohlen wurde. Dann jaff Anordnung, die erste drei Dörr streng über das Grauf zu wirken, dass seine Jünger nicht können kommen und am Wach stehlen. Und dann sahen, er ist vom Tod abgestohlen, dass die Menschen nu zuletzt eher bedrohen worden als vorerst. Pilatus sagte an, hier habt ihr Soldaten, Gott und mögt dort so sicher aus sie kennen. Und sie gingen, und versicherten das Grauf damit, dass sie den Stein verseelten, und die Soldaten mussten wirken.
Als de Sabbat even weer tijdig den ersten dag in de week, gingen Marie, Magdalena en de andere Marie de Graf te bezijnen. En wat het ook jaf, door weer plötzlich een grote Erdbeben, dan den haren zijn engel kwam van hemel erop en rolde den steen weg en zat zich daar boven dol. Zijn gezicht scheen als een blitz en zijn kleider weer schneewit. En de wachter gruwde zich zo zeer dat ze zetterden haan vallen als wann ze dood wären. Aber die Engel zei tot de früher, ze zullen zich nicht verrichten. Dan ik weet dat je den Jesus zieken, die door je kriezigt wordt. Die is nicht hier, die is opgestoen zoals hij zegt. Komt kijkt, wo hij gelegen heeft. Dan gaat schwind en zegt zijn jinge dat hij van dood opgestoen is, en dat hij naar Galilea gone wordt, door wo je am zijnen. Dit is wat ik je te zeggen heb. Dan gingen ze schwind vom Graf weg en furcht, aber wären ook zeer vrouw, en raanden naar zijn jinge en zeden aan dood. En denkt u, Jezus bejegen de früers en begreist aan, en ze gingen noda, vallen ver am dool, hielden am on a feit, en deden am aanbeden. Dan zegt Jezus toe aan, furcht u niet. Gott en sagt meine Brüder, dat sie sollen nach Galiläa gehen, da waren sie mich seinen. Und während sie gingen, gingen welche von den Wächtern in der Stadt hinein und sehen die hohen Priester alles, was geworden wäre. Und als sie mit den Ältesten taub wären und rotschlörden wollten, donen wir, geben sie den Soldaten die große Summe Geld und sehen, sagt die Menschen, seine Jünger kämen der Nacht aus wie Schleppen und Stohlen am Weg. En wanneer de gouverneur dat wordt te horen kriegen, dan wordt wie den tevreden stellen dat die niet worden in trouble komen. Dan nemen ze dat geld en deden, zoals aangezegd wordt, en de geschichte is onder de Juden wat van derde dag verspreid. De elf gingen dan naar Galilea naar den boog, zoals Jezus besteld had. En als zij hem zagen, deden ze hem aanbeden, welke betwijfelden. En Jezus zei toe aan, mir is alle gewalt gegeeft am Himmel ook op Eden, dan gaat nu en merkt jinge on je alle velken, en deipt die aan den Vader, den Zoon en den Heiligen Geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik u bevolen heb, en verloot je doorop, dat ik immer bij u zie, zolang als de wereld staat. Dat evangelium van Jezus Christus God zijn Zoon funkt zo aan. Im Propheten Jesaja steht so geschrieben, ich will meinen Engel vorabschicken, den Weg für die Reihe zu merken. Eine Stimme, die in der Wildnis lüd schrie wird, merkt den Haaren einen Wachreit, merkt am einen glicken Stich. Dorab käm Jehoan in der Wildnis und predigt, dass sie sich sollen bekehren und deipen loten, dass an die Sünden vergeeft worden. Und das Volk aus ganz Judäa und allemann aus Jerusalem gingen han en leidde sich van arm am Jordan deipen en bekannten ihre Sünden. Jehoan droeg een kleid van kameel hoor en een ladenen gord om een lengden en oud heischraken en willen honig. Hij predigde en zeid, no mi kämt einer de storke als aus ik en ik zie het niet eenmaal weet dat ik mi ver am bek de show op te lezen. Ik deip je met water. Die aber wordt je met den Heiligen Geist deipen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam en zich van Jehoan am Jordan deipen leid. En zo bald als hij uit hem water steeg, zag hij dat zich de hemel opmuk en dat de Geist zich zo als een duw op hem zaad. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien, met den zie ik zeer tevreden. En voert doorop bedwong de geest arme Ruud in de wildnis te gonen, en hij weer 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van zoton verzocht en de engel deinden arm. En als Jehoan eerst vastgenomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigde dat evangelium van Gottesrijk en zei, de tijd is gekomen en dat Gottesrijk is hier, bekeert u en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus am Galileische Meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads am water schmieten, dan dat weer een verscher. En Jezus zei toe aan, kom met mij met, ik wil uit u menschenverscher maken.
En ze verleiden door op een steed er een naats en jingen met hem. En als zij een beet wieder jingen, zag hij Zebedeus, zijn Jacob, en zijn broeder Johan, en een lam er een naats reedmerken. En hij zien niet, die ook te roepen. En die leiden er een voordat Zebedeus met er aangenomen mannen en een lam en jingen met. En ze jingen ook op haar naam, en als zij... Als de Sabbat kwam, ging Jezus aan de synagogen in en vond aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig en niet zo als de schriftje leerde. En je rood dan weer aan er synagoge een man met een onreinen geest, die schreef en zei, wat hebben we met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wer du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol aan stel te zijn en den man te verloten. Die beze juist kweel den man schrakelijk en kwam met een grote geschrecht eruit. En alle man staan door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer? Hij heeft gewalt over de andere geesten en de harchen aan. Maar wat Jezus gedaan had, dreed zich schwind rond. Zodat ze dat bood en een gans Galilea wisten. Zobald als ze de synagoge verlaten, gingen Jezus, Jacob en Johan met Simon en Andries met naar hun woning. En ze zeiden Jezus dat, dat Simon zijn schwiermutter krank te bad weer en het fieber had. Hij ging aan, voet er aan de hand en hulp er op. Dat fieber verleed er en ze vond aan te bedienen. Als dan zu Overs erste Sonne onjaweer, brachte sie alle Hand Kranke und Besetene nur Jesus. Die ganze Stadt sammelt sich für der, und Jesus heilt viel von ihren verschiedenen Krankheiten. Er dreht viel Dievel eruit. Er lädt die Dievels aber nicht reden, dann die wüssten, wer er wie. Am nächsten Morgen tätig, bei dieser stund Jesus ab, verlädt das Haus und ging nun eine einsame Stadt zu beten. Peter en die met hem waren, zochten zich aan. En als ze hem vongen, zeiden ze, alle man ziek nu die. Jezus zei, wel we onderwegen gaan gaan, nu de darpen die dichtbij zijn, dat ik daar ook prediken kan. Dan dat is waartoe ik gekomen zie. En daarop reist hij der gans Galilea, predikt in er synagogen en dreef dievel uit. Een man met een uitzots keek nu aan, vol op de knieën en prachet aan, om je reinigd te worden, en zei, wanneer du wist, kost du mij reinigen. Jezus jammer dat even aan. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanreed, en zei, ik word dat doen, zie rein. En als hij dat zei, kwam de uitzout eruit, en hij weer rein. Jezus schekt hem plotseling weg, en wordt hem streng, en zei, zei die ver, dat u dat keinem zaaien worst. Aber go und stahl die den Priester fair und bring, so aus Moses befohlen haft, ein Opfer aus ein Beweis für die Reinigung. Der Mann aber ging und mögt die ganze Geschichte bekannt. Er redet so viel davon, dass Jesus nicht mehr frei in der Stadt in den Gönnen konnte, aber mehr in heimliche Urtschaften bleibt. Und doch kämen die Menschen von aller Wegen Noah. Als Jezus en Paul de Lothar waren naar Capernaum kwam, hielden de mensen dat hij een huisje komen via. Dan kwamen zo veel taub dat ze gewoon buiten voor de niet meer ruim via, en hij predikte dat woord. Daar kwamen ook vijf mannen naar aan die een geleemden droegen. En wilde zo veel mensen waren dat ze aan niet wat Jezus brengen konden, mogen ze groot boven Jezus een loch der hem dak. En leiden den geleemden met madraadstoop ver Jezus erop. Als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, mijn zin, die zijn die zinden vergeeft. Door zouden zonen van de Jezaatses leren, die bij zichzelf dachten, waarom reed dit man zo, dat is je laatst dat? Wer zest als God kan zinden vergeven? Jezus moogt en zien juist zeer bold wat de mensen bij zich hem hoorten dachten en zei te hem, waarom denk je zo over de zaag? Wat is leichter tot den geleemden te zaaien?
die sind der Sünden vergebt, oder zu sagen, steh ab, nimm den Baden, go. Aber dort die Weiten kennen, dort die Menschen sehen, hier auf Erden die Kraft haft, Sünden zu vergeben. Seht he zu den Gelähmten, ich sei die, steh ab, nimm den Bad und go nach Hüs. He stund ab, nimm sein Bad, und ging erruht, so dort sie am Aula sein können. Sie wunderte sich alle dort ewa und lobten Gott und sehen, so war das dit, hab wir noch niemals gesehen. Jesus ging noch einmal rüt num mehr ewa, und am kämen ein grotes Schaufinger an, und he lied an doa. Und als er wieder ging, sah he Alphaeus seinen Sehn Levi, ein Tagskollektor, und seine Bootsetten. Jesus said to am, komm mit. Levi stund ab, und ging mit. Als Jesus bei Levi am Hus zu Mittag wir, hatten viel Tagskollekter und Sünder mit am und seine Jünger taub, dann da wären viel, die mit am mitkämen. Als die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, dort he mit die Tagskollekter und Sünder taub hat, fragen sie seine Jünger, worum hat he mit Tagskollekter und Sünder taub? Als Jesus dit hier, seht he to an, die Gesunde brücken den Doktor nicht, den brücken mal die Kranke. Ich sie nicht gekommen, die Gerechte entzuladen, aber die Sünder. Als Jehoan seine Jünger und die Pharisäer fausten deiden, kämen einige und früheren Arm, wo kämpft dort, dass Jehoan seine Jünger und die Pharisäer ihre Jünger fausten und diene aber nicht. Jesus said, wo können den Brigum seine Jast fausten, während he noch bei an ist? Solang aus der Brigum bian es, kennen sie nicht fausten. Aber der Tiet kämpft dort an der Brigum, wird wahrgenommen worden, und dann wurden sie auch fausten. Keiner wurde ein Olet Kleid mit nie zeig Flecken, und wann dort wer wurde dort nie vom Olen losreiten, und dort Loch wir bloß so viel geraten. Und da jetzt auch keiner nie in Wien, ein Ole Wien ladisch, und wann wurden die ladisch abplauzen, an den dann wären die Wien und die Wienladers beides verbrückt. Einen Sabbat ging Jesus der Getreidflecke und seine Jünger fangen an Ohren zu plecken und auszurubbeln. Dann sehen die Pharisäer zu ihm, kick doch, was deine Jünger am Sabbat tunen, dort es nicht reicht. He sagt zu ihm, habt ihr niemals gelesen, was doof deid, als he und die mit ihm wären hungrig und in Not wären, wo die dann aus Abiater hoher Priester wir am Gotteshus an den Jink und dort Brot out, dort Gott geweiht wir an sechs keiner eten dürf aus der Priester, an die auch jef, die mit am wären, dann seht he to an, die Sabbat ist door am die Menschen eret halven, und nicht die Menschen am den Sabbat sinet halven, und darum ist die Menschen sehen auch haar ewa den Sabbat. Ab ein andermal aus Jesus an der Synagoge nen Jink, wir do an Maun mit ne verdrehte Hand. Weil einige nur ne Ursache sagten, Jesus zu beschuldigen, stahlte sie sich auf ein Lühr, zu seinen, auf den am Sabbat heile wurde. Jesus sagte zu den Maun mit der verdrehte Hand, steh ab und komm her. Dann frug he an, wat der wie nun gesatz no am Sabbat tunen? Godet oder schlachtet? Dat leben raden oder anbringen? Aber keiner seht wat. Jesus kickt sich an, und euer sich darüber, dass sie so hart und stierkoppig wären. He sagt zu den Mann, streck deine Hand ut. He streckt die ut, und die wär so gesund aus die anderen. Dann gingen die Pharisäer erruht und hauten eine Berodung mit Herodes, seine Diener, wo sie Jesus über Zeit bringen können. Jesus verleiht mit seinen Jünger noch mehr, und von Galiläa kämen am ein grotes Schaufinger an. Aus der Hirden, wat he alles deed, kämen viel Menschen nur am von Judäa, Jerusalem, Idumea, von hingerem Jordan und von Tyrus und Sidon. Weil du so ein Schauf kämen, seht he zu seine Jünger, sie sollen nicht kleine Lamm vor am reden mögen, dort sie am nicht bedrängen können. Dann he hat viele geheilt, und die Kranke drängten sich dorab vorab, dass sie am anrieren wollen. Wann immer die böse Geister am sagen, fallen die fahr am Dohl und schreien, du best Gott sehen sehen. He aber verbot an streng, zu sagen, wer hier wir.
And Jesus yink and a boy, and the rope zik they met, they he door harbor vol, and they came in no arm. And from they stalled he 12 own zine apostle to zen, and out they be arm zene zullen, and out he they utschaken kun to predien, and out they de kraft haber zullen, kranke to heilen, and devils ut to drieven. And he stalled they 12 own, Simon, den he Peternand, Zebedeus in en zeen Jacob, and zine bruder Johann, den and he no her, Boanerys, dat meint Donna Kiedels, and Andres, and Philip, and Bartholomeus, and Matthias, and Thomas, and Alphaeus in en zeen Jacob, and Thaddeus, and Simon van Cana, and Judas Ischariot, de am no her verroden deid. And they came in no hus, and there came vada so veel volk taub, dat ze nich rühm houden tum eten. And aus de zien je dort hierden, jingen de haan en wollen am metnemen, dan de mensche zeden he wir nich meer gauns chlor am korb. And aus de schriftgeleerde van Jerusalem kamen, de zeden, he haft den Belzebub, en derich de dievel eren boorsten, drift he ander dievel zuid. Dan roopt hij aan Noda en funk aan to aan der gelijknisse te reden. Wo kan een zo ton den anderen eruit drieven? Want een rik zich met zichzelf oneenig wordt, kan dat niet bestonen. En wanne een huisfamilie zich spoelt, kan zo'n huis niet bestonen. En wanne zo ton jegen zichzelf opsteigt en zich niet eenig is, kan die niet bestonen. En dan is het met hem uit. An en storken maun, zijn huis kan keiner an en breken en roven, wanne hij den storken maun nicht eerst bingt en dan zijn huis uitplindert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer ober je in den Heiligen Geist lastert, kan niemals verjeven kriegen. De haft zich ne eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeden, hij houden onreinen Geist. En zijn moeder en zijn breider kamen bot verre deer. Ze schekten weem en leiden am ropen. Door zouden veel mensen om arm en die zeiden to arm kikkemol. Diene moeder en diene breider zijn puten en zeken o die. Hij antwoordde en zei to aan, wer zijn mijn moeder en mijn breider? Hij kikt om zich no die om arm zouden en zei kikkemol. Dit zijn mijn moeder en mijn breider. Dan we immer door deit wat God verlangt, as mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Binnen andere gelegenheid wie Jezus waarde om meer en funk door aan te leren. En daar kamen zo veel toop dat hij en alom op een water stieg en zich doolzaad en de maus en mensen op een land om even stonden. En hij leert aan veel der gelijknissen en zei bij hem leren zo. Hoor ik nu dit, door jink en maun eruit zeien. En dort kam ze om aus de maanzeit, vol van de zoot woud op een waag, en de vegel kamen en frouten dort op. Woud ervan vol op een steenigen, wo dort niet veel eerd houd, en dort kam bold op, wie dort niet diep en eerd weer. En aus de zon eerst op weer, verbrand dort, en wie dort niet wartelen houd, verdreeg dort voorts. Woud van de zoot vol manke distelen, en de distelen kamen op en stekten dort, en dat bracht ook niet een arend. Maar wat van die zoot vol op goede eed, dat kwam op en was en bracht een arend. Een jet dertig, een jet zestig, en een jet zogar 100 maal zo veel. Dan zei Jezus, wer zijn oren tom horchen haft, dem lood horchen. Als Jezus alleen weer kwamen zijn 12 en nog andere en vroegen, wat dat gelijknis bedienen zal. Hij zei toe aan, Jou is dat gejeefd worden, dat geheimnis van Gottes Rijk te verstonen. Aber today, die nog buiten zijn, wordt alles der gelijknisse gered. Zodat ze daar nu kijken en doch nicht zijn, dat ze daar nu horchen en doch nicht verstonen. Dan waar ze worden, worden ze omkeren, naar God gonen en die wordt aan vergeven. En hij zei toe aan, versto je dit gelijknis nicht? Wo wou je al de andere gelijknisse dan verstonen? De door zijt, zijt dat woord. En dit zijn de om waag. Wo dat woord je zijt wordt, en zo schwind als ze dat heren, kemt zo ton en neemt dat woord waag, dat en aan is je zijt worden. En zo is het ook met de, wo de zoot op een steenigen je zijt wordt. De dan waar ze dat woord heren, dat voert met vrijden opnemen.
Aber will sie nicht kein Gewartlen an sich haben, ist dort nicht ab lang. Dann sie bald, als sie wehen dort wird Lieder motten, eine neue Stone waren, faulen sie auf. Dann sind noch Söhne, mit denen dort wird man

0: Bijbel vast te nemen. Ik wie alle dag bij u am tempel en leed u, en je nemen mij niet vast. Aber dat moet zo erom komen als de schrift zegt. Dan verleten ze am alle en vluren ervan. Daar kwam een jonge man met Jezus met, die bloos een kortunet lurken om zich houdt. Als ze dem te holen kregen, leidt hij aan met dat lurken en hing en vloog nuchtig ervan. Dan leidde ze Jezus weg naar de hoge priester, waar al de hoge priester en eldersten en schriftgeleerden taub werden. Aber Peter kwam wiet hing eraan, gangs bot op de hoge priester zijn hof. En hij zat zich met de deine taub om vier en warm zich. En de hoge priester en de ganse rood zochten nog je tekenissen jegen Jezus om hem dood te merken, aber vongen kent. Er waren vele met je tekenis, aber die reden niet de waarheid en stemden ook niet. En eentje kwamen met ihre onwaarheden op, jegen arm en zeden, wie heden, dat hij zeed, ik wou deze tempel, die met de hang gebouwd is, doolbreken aan een drie deur ohne hang en andere buren. Aber je tekenis stemt ook nog niet. Dan stond de hoge priester midden on je aan op en vroeg Jezus, jefst du keine antwoord op dat wat deze jaren die te zeggen hebben? Jezus aber bleef stil en geef hem keine antwoord. De hoge priester vroeg nog eenmaal en zei te hem, best du de Christus, den je zeggenden zien zien? En Jezus zei, ik zie die. En je worden den mensen zien wie den Almachtigen te rechter hand zetten zijn, en ook dat hij in de hemelswolken komen wordt. Dan toreit de hoge priester zich dat kleed en zegt, waarom broek wie nog meer je tekenis? Je hebben dat je laatste geheerd. Wat denk je? En ze verdomden am alle tom dood. Dan vongen een je aan am te bespien, en bongen am de uren toe en verklapten am met de vuisten en zeiden te am, profeet, zij wer die schluur. Dan schluwen ik nachts aan met de hengend gezegd. Als Peter ongen am Tempelhof hier, kwam een van den hohen Priester zijn dienstmerkes. En als ze zag dat Peter door am warmen stond, kijkt ze am van dicht bij aan en zeed, du wirst ook met den Jezus van Nazareth toe. Hij aber verlucht dat en zeed, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij eruit, am Fährhafen hin, en doorab kreide hoon. Dan zag am dat dienstmerke nog eenmaal een funk aan, to die te zeien, die door rondom stonden, dit is ook einer van die. Hij aber verlucht dat wader. En een beet loter zeden die door omstonden wader te peiten. Du best waarhaftig ook einer van die, dan du best in Galilea, en reeds kraakt zoals die. Aber hij fong aan zich te verfleken en schweer daarop dat hij den man nicht kan, van den ze reden. En dan kreide de hond hem tweede mol. Dan valt Peter dat bij dat Jezus gezegd had, eie de hond twee mol wat je kreid hebben, was du dat drie mol verloren hebben dat u mij kan. En hij fong aan te hielen. Tijdig nächsten morgen houden de hoge priester een berodung met de ältesten en schriftgeleerden en met den ganzen rood. En ze bongen Jezus, leiden am Waag en geven am Eva aan Pilatus. Dan vroeg Pilatus am, best du de Juden erkennig? En hij zei to am, dat is zoals du zeist. De hoge priester houden veel, womit ze am beschuldigen, aber hij geef aan keine antwoord. Dan vroeg Pilatus am nog eenmaal en zei, jefst du keine antwoord, kijk doch eenmaal met wat ze die alles beschuldigen. Aber Jezus zeed nog immer nischt, zodat Pilatus zich doch wundert. Nu weer dat moed, dat aan op een vast en faust genomen losgegeven wordt, en zij kunnen zich den wählen. Nu houden ze dan geroden man, Barabbas, faust, die met ander taub en een oproer en moord begonnen houden. Dan kämen zij nu Pilatus en hielden am door hem aan, dat hij waarder doen zal, wat hij immer deed. Dan vroeg Pilatus aan of hij aan zal den Juden kenig losgeven. Dan hij wist dat de hoge priester aan Jezus uit afkomst en hen gegeven houden. Aber de hoge priester hetsten dat volk aan dat hij aan veel leven zal Barabbas losgeven. Pilatus vroeg aan, wat zal ik dan met den donen den je den Juden kenig nanen? Ze schreien, do am Kriezchen. Pilatus vroeg, woorom? Wat heeft hij van verbreken begonnen? Was ze schreien bloos zoveel dollar, do am Kriezchen. Wil Pilatus dat volk tevreden alle wol, geef hij aan Barabbas los en leek Jezus prielen en geef aan haan je kritzig te worden. De soldaten nemen Jezus dan am rechthuizen in en roepten de ganse boon soldaten taup. Ze nemen aan ne blijvrode dijk aan en vlachten de stachelkroon en zaden hem die op hem kop en vongen aan hem te bejrezen als den Judenkenig. En ze schlugen am immer wader met een roerstok op hem kop en spiegen nu am, kneden zich verarm en beden am aan. En als ze am verspot houden, nemen ze am de blijvrode dijk af en trekken am wader zijn kleder aan. Dan leiden ze am ruut, am te Kriezchen. Simon van Kyrene, Alexander en Rufus ervoerder, keem groot van land en keem door voorbij. Dem bedwongen ze Jezus in Kriets te dreuren. En ze brachten aan naar een plaats, Golgatha genaamd, dat meent een dodenkop. Daar wollen ze aan wien met betret betijbingsstof gemengd te drinken geven, aber hij neemt dat niet. En als ze aan je Kriets niet houden, verdeelden ze zijn kleder en trokken lessen om te zijn, wat in iedere krieg wordt. Dat werd de derde stund, klok 9 zum Morgen, als ze aan Kriezten. En boven om Kriets schreven ze de Judenkenig, dat wie wat ze jagen am houden en wo wegen ze am Kriezten. Ze Kriezten met am Taub nog twee merder, einen aan de rechte en einen aan de linke zied, dat het zo erom kwam als je schreven stond. Hij wordt onder de verbreker getaald. En die door voorbij gingen, schedden met de kaap en lasterden en zeiden, aha. Du den Tempel doolbrakst en een dreideur opbuust. Raad die zelfst en kom van Kriets erauf. Hierozo deden ook de hoge priester en schriftgeleerde even aan spotten en zeiden onja zich, hij heeft anderen geholpen, aber kan zich zelfst niet helpen. Laat den Christus, den König even Israël, nu van Kriets erauf komen, dat we zijnen en leven kennen. En die met aan Taub gekriezigd werden, schulden ook even aan. Dan op middag wordt het 3 stunden over het ganse land dichter. En klok 3 uur middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama, ze wachst dan niet. Dat meent, mijn God, waarom hast du mij verloten? Als een van die daarbij stonden, dat hier de zeden die, kijk de mol, die roept den Elia. Dan raand einer en leidt een schwom vol wien edig tragen, stuurt den op een roerstok en hield am den haan te drinken en zeid, wacht, wel we moet zijnen auf Elia am woord komen erauf nemen. En Jezus schreef luid en geef zijn odem op. Dan reit de gedien am tempel van boven bad ungen uten ein. Als de officier die am je in ewa stond, zag, wo hij schreef en zijn odem opgeef, zeid hij, Des moon es werkelijk God zien zijn. Door werden ook vroegers, die van Wiedem toekikten, door een werden Marie van Magdala, en Marie, den jongere Jacob en Jozef ere mutter, en Salome. Deze vroegers werden in Galilea met hem gewaast en houden voor hem gezorgd. Door werden ook nog maandje andere vroegers, die met hem werden metgekomen naar Jeruzalem. Dat weer hal je ovend, de dag aan den ze reed mogen tom Sabbat. Als het ovend wordt, neem Jozef van Arimathea, een eerlijke roodjever, en een die ook nu dat Godesrijk luurt, den moed bij Pilatus aan hen te gonen en nu Jezus in een lief te vragen. Pilatus wundert zich dat hij al dood weer, en vader den officier en vroeg dem of Jezus al dood weer. En als hij dat derg den officier uitvond, leidt hij Jozef in den lief. Dan koft hij fijne kartoon en neem Jezus erop en wekkelt hem en de kartoon in en leed hem en een zorg dat en een steen uitgehaakt weer en rolt een steen verder op een laag. En Marie van Magdala en Jezus zijn moeder, Marie, posten af hoe ze hem haan leden. Als de Sabbat dan even weer koften Marie van Magdala en Jacob zijn moeder, Marie, en Salome scheinrekkende eil den doden en te balsameren. En am eerste dag in de week, tijdig Samarius, als de zon opging, kwamen ze om graaf Und sie fragte sich einander, wer an den Stein von der Grauf der Weichrolle wurde. Aber als sie abkickten, sagen sie, dass der Stein so groß als der auch wir, all Weichrolle wir. Als sie in den Grauf anengingen, sagen sie, an der rechten Seite einen jungen Mann und wird die Kleider setzen. Der gab an doch ein dichtchen Schrag. Der aber sagte an, sie sollen sich nicht fürchten. Je sieke nur Jesus von Nazareth, der gekreuzigt ward, der ist abgestohlen, der ist hier nicht. Kickt, dort ist der steht, wo sie am Hand leicht hauten. Aber Gott und sagt seine Jünger an Peter. Er wird fern an nur Galiläa gehen, dort wo je am Seinen so ist, er ihr seht. Verwillert, dort sie zetterten, gingen die Frühs in dem Grauf und flüren davon. Und weil an so Angst wir, sehde sie dort keinem. Als Jesus dann tätig den nächsten Tag in der Werk abgestohlen wird, lädt er sich dort erste von Marien von Magdala seinen, von der er 7 Devils ausgetrieben hat. Sie ging und sie das erste Dei, die dort erste am Beam gewasst werden, die noch hielten und trüerten. Als die hielten, dort Jesus lebt und dort sie am Jesenen hauten, lebte sie dort nicht. Nur hier, als 2 von an ab ein Land war gingen, lädt Jesus sich von an eine andere Gestalt seinen. Dann gingen die Träg und sehen die andere dort, aber sie lebten die dort auch nicht. Nur hier lädt Jesus sich von der Alf seinen, während der Alten. Und er schuld an, wegen ihren Unglauben, dass sie die nicht gelebt haben, die am Jesenen hauten, dort hier abgestohlen wir. Er sagt an, Gott an alle Welten an und predigt alle Menschen das Evangelium. Wer da gelebt und gedebt wird, wird selig worden. Wer aber nicht gelebt, wird verdammt worden. Und was der Uttekne wird, der da leben, ist dit. Sie werden in meinen Namen Devil uttrieben und an unbekannte Sprüche reden. Und wenn sie Schlangen, Hauntieren oder Jeff trinken, dort wird an nichts schaden. Die wollen die Kranken die Hänge ableihen und die wollen gesund worden. Und aus der Haar mit angeredet haut, wird er im Himmel angenommen und sah sich bei Gott zu reich der Hand dol. Dann gingen sie rüt und predigten alle Wegen und die Haar wirkt mit an und bekräftigt dort Wort, der ich Wundertekens, die dort abkämen. Wie viele sich dort übernommen haben, die Geschichten zu schreiben, die unter uns vergegangen sind, und wenn uns sie gelebt worden, so ist uns die von denen gegeben sind, die dort selbst gesehen haben, und denen am Wort sind, darum habe ich mich auch überher gemerkt, alles von Anfang an gründlich zu uns sehen, und die mein wertgeachter Theophilus dort ordentlich zu berechten, dass du einen fausten Grund dafür hast, was die es gelehrt worden. Da wir in der Zeit aus Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias und Abias seiner Dienstgruppe, seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Töchter. Die waren beide fromm vor Gott und hielten seine Geboten und Lehren und ließen sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben konnte und waren auch all beide alt. Und einmal aus es an einem wie sein Priesteramt vor Gott zu verrichten, so aus das Priestertum dort verlangt, ging er an den Herrn sein Tempel anhängen, das Rüchopfer zu brennen. Und das ganze Volksschau stund während der Rekerstund büten in Bed. Dann kam er einmal den Herrn sein Engel und stund an der rechten Seite beim Rekeraltor. Als Zacharias den sah, verfiert er sich und nahm ihm keine Angst. Aber der Engel sagte ihm, Zacharias, fürcht dich nicht. Dein Gebet ist gehört und du wirst von deiner Frau Elisabeth einen Sohn kriegen, und den sollst du Johann nennen. Und du wirst Frauen glücklich sein, und viele werden sich zu seiner Geburt freuen. Dann er wird an Gott seine Augen groß sein, er wird nicht Wein oder starkes Getränk trinken, und er wird all im Mutterlief den Heiligen Geist kriegen. Er wird in dem Volk Israel viele Trägen nur ihren Gott bringen. Er wird an die Kraft und Geist, den er leer haut, vom Haaren gehen, an die Vorlösch ihre Horten mit den Kindern zu bringen, an die Angelebende zur Besinnung bringen, die Gerechte ihre Weisheit anzunehmen, den Haaren und Volk reiten mögen. Und Zacharias sagt zu den Engel, woran kan ik weten dat dit zo is? Dan ik zie een oude man, en mijn vrouw is ook niet meer jong. Dan zei de engel te hem, ik zie Gabriel, die voor God staat, en wordt geschikt met die te reden, en de goede noorrecht te brengen. Maar nu kijk hem al, wil du mij niet leven als ik die dit zeed, wat te zijn tijd passeren wordt, wirst du stamm worden en nicht reden kennen, wat dit alle für een dag komen wordt. Dat volk oberlüert no Zachariasen en wundert zich, waarom hij so lang im Tempel bleef. En als hij eruit kwam, kon hij nicht zu anreden, en ze merkten dat hij im Tempel in Gesichtje seinen houd, dan hij mürk aan tekens ver, en kon aber nicht sagen. En als zijn deinstiet ewe weer, ging hij terug naar huis. En bald daarop droeg Elisabeth een kind onder hem horten en bleef dan 5 maanden voor zich alleen en zei, dit heeft de haar voor mij en deze tijd gedonen, en nu brok ik mij niet meer voor een menschen door met schemen dat ik niet kinder heb. En als 8e maand wordt de engel Gabriel van God naar de stad Nazareth en Galilea, naar een alleenstonende merke geschikt, de Jozef van uit doofzinnenstaam aanvertrouwd weer, en dat vroemenscheid Marie. En de engel kwam bij haar aan hen en zei, een groos aan die du haar hoog weet achten deed. De haar is met die. Zij aber weer verlegen over den groos en wundert wat die te bedienen houdt. De engel aber zei te haar, Marie, vercht die niet. Du hast bij God genoeg gevangen. En zei hem al, du wirst een kind dragen en wirst een zoon te welt brengen, en zelfs aan Jezus nanen. Die wordt groot zennen, en in alle hechsten zijn zeen genaamd worden. En God de Haar wordt aan zijn vader doofd zijn troon geven, en hij wordt eeuwig over Israël koning zennen. Zijn koninkrijk wordt niemals een eng nemen. Marie vroeg den engel, wo zal dit worden, en ik zie een alleenstonende merkje. De engel zei te haar, de heilige geest wordt over die komen en in alle hechsten zijn kracht wordt zo als een schouten over die komen. Daarom wordt de heilige, die van die zal geboren worden, Gottes zoon genaamd worden. En kijk hem al, die nicht, Elisabeth, draagt nu en ere oude deur ook een kind, van die door gezegd wordt dat ze niet kon kinder hebben. Die is nu in de 6e maand. Dan voor God is nuscht onmeerlijk. Marie zei, ik stoo den haren te diensten. Laat hem met mij doen wat hij wil. Dan verleidt die engel eer. Dan moet Marie zich reed en spoot zich dat ze naar een stad en een boy in Judea kwam, waar ze bij Zacharias am huis en een jink en Elisabeth begreist. Als Elisabeth den groos van Marie heed, sprong er dat kind am mutterlief, en de Heilige Geest kwam over Elisabeth. En zij schreef, je zegend best du onder de vrouwen. En je zegend is dat kind dat van die wordt geboren worden. Maar waarom heb ik dat verrecht dat mijn haar zijn moeder naar mij komen zal? Dan ze bold als mijn oren dienen grossheden, sprong mij dat kind en moeder lief met vrede. Je zegend is zij die dat je... Je leeft dat het zo raam komen wordt als de haar te eer gezegd houdt. En Marie zei, mijn ziel looft in haren, en mijn geest vrijt zich aan God mijn heiland. Hij heeft mij zijn geringe dienstmerken niet vergeten, en van nu aan worden alle geslachten zeggen dat ik je zegen zie. De Almacht, ja, heeft grote dingen aan mij gedaan, en zijn nomen is heilig. Zijn erbormen wordt immer even die blijven die aan verrichten. Hij heeft met zijn oren gewaltige dingen gedaan en die en het elend gezet, die en zich stolt zijn. Hij heeft harscher van troon gestaat en die te eren gebracht de leerstonen. Hij heeft de hongerige goden toekomen laten, over de rikke met ladje heng was geschikt. Hij had zijn knecht Israël en heeft niet vergeten zich op Emma en eeuwig over opbrommen en zijn nakomen te erbormen. Zoals hij te onze vaders gezegd heeft. Marie bleef bij Elisabeth ongeveer 3 maanden en ging dan weer naar huis. Als de tijd kwam dat Elisabeth een kind hebben zal, bracht zij een zoon ter wereld. Er een obers en ere vriendschaft heden, dat de haar er grote genoeg bewezen houdt en vrijde zich met haar. Om 8 dagen kwamen zij dat kind te besnijden en wollen hem nog zijn vader Zacharias vernemen. Dan vermuilt zijn moeder zich en zei, nee, die zal je hoon heten. Zij zeiden toe er, door es je en dien vriendschaft keiner die den nomen haft. Dan mogen zij zijn vader tekens ver om uit te vingen waar hij die nane wil. Hij vader zich wat om schrijven en schrijf, zijn nomen es je hoon, en ze wonderde zich waarom. Dan ging hem plötzlich dat muil op en zijn tong weer los en hij kon reden en loof God. Dan kwam de vorcht over allem die door hem woonden. En alles wat er weer gezegd worden, kregen zij en de Judäische Borchländer te horen. En alle die dat hielden, lieten zich dat te horten gonen en zeiden, wat wordt dit fijn kind zijn? Dan God zijn hand weer bestemd over hem. Dan kwam de Heilige Geist over zijn vader Zacharias. Dan zei die am profetischen zijn zo. Je zegent als Israël er God en haar, dan hij haft zijn volk Israël bezocht en je raad. Hij haft ons uit zijn knaag doof zijn huis met een gewaltigen heiland verzorgd. Zo was hij ons uit alle tijden her, der ik zijn heilige profeten had zaaien loten. Dat wie van onze vriend en al die ons hausen zullen geraad worden, om de genood aan ons te bewijzen die hij onze vaders versproken had en zijn bond niet vergeten wordt. En dat hij onze vervoerder Abraham en daarop geschworen had, dat hij zijn verspreken houden wordt en ons van onze vriend raden, dat wie arm ohne vorig, zolang als wie leven, en heiligheid en gerechtigheid deinen kennen. En du kind, wordt in alle hechten zijn profeet genaamd worden. Dan du wordt in haren voorabgonen om den waagrij te maken. Du wordt in dien volk zijn, dat ze door kennen geraad worden, wan aan die zinden vergeeft worden. Der God zijn leeftolie der bormen, wordt de morgens zon van hemel even ons opgonen, even die toeschenen, die onder de dodeswolk am diesteren zetten, en onze feit op den vredensweg en opstieren. En dat kind was en wordt stork am geist, en hij bleef in de wildnis, wat hij voor een dag kwam zich Israël ver te stalen. De keizer Augustus bevolg te zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald en am taaksregister en geschreven worden. Dit weer dat eerste mol dat die mensen getaald worden en passeert als Quirinius de regentschaft in Syrien houd. En jeder moest doorgaan gaan wo hij geboren weer en zich door inschrijven loten. Jozef woont in Nazareth en Galilea en moest dan naar Bethlehem en Judea gaan wil zijn stamvader de kenig doof door je boeren weer. Jozef neemt Marien met, die hem aanvertrouwd weer en al een kind onder hem horten droeg. En groot werden zij in Bethlehem weer en kwam de tijd dat zij dat kind te welt brengen moest. En zij bracht er een eerste zin te welt, wekkeld hem in winglen en leed hem in een vouderkreb, dan hem gasthuis weer geen ruim te vingen. En de jegend weer in die nacht schoophoorden bestaap en werkten even ihre vijwirtschaft. En plötzlich stond den Haaren zijn Engel ver aan, en God zijn Heerlijkheid mögt dat om aan zo daag, dat aan doch ne grote Angst überkäm. Aber de Engel zeet to de Hoord, ze zullen zich nicht verrichten. Dan horicht, ik breng je ne goede, grote vrede noorecht, wo zich alle mensen vrije worden. Je is deze nacht en doft zijn stout, de Heiland geboren, de Haar, Christus. En om uit te vingen of dat zo is, waar je door een kind vingen dat in Wingland ingewikkeld is en in een vouderkrab ligt. Dan stonden bij den einen engel plötzlich een grote schoor engel en loofden God en zongen hem te eren en zeiden, je eert zie God am hechsten hemel en vrede voor de mensen op eerden, en die hij zijn gevallen heeft. En als die engel waren tegen om hemel voeren, zeiden de hoord einer tom anderen, terwijl we nu voort naar Bethlehem gaan en de geschicht onderzoeken, die de haar ons heeft weitenloten. En ze spouwden zich dat ze haan kwamen en vongen Jozef en Marien en daartoe ook dat kind dat werkelijk aan de krab lag. En als je dat kind je zijn houden, vertaalde ze alle mond wat aan van dat kind weer gezegd worden. En alle die dat heerden, wonderde zich door even wat de schoop hoort aan te vertalen houden. Marie overleed zich ieder woord te horen gonen en dacht door even no. De hoort gingen waar dat treeg en loofden en verhaarlichten God voor alles wat ze geheerd en je zijn houden. En dat het kracht zo je was weer als aan weer gezegd worden. Om 8 uur moest dat kind besneden worden, en hij kreeg zijn nomen, Jezus, groot zo als de engel dat bevolen houdt, nog eie Marie aan druur. En als de eerst nog 33 uur te ere reinjong thuisje bleven weer, zoals Moses in Jezaads verschreef, brachten de elderen dat kind naar Jeruzalem num tempel, om aan aan God te evangeven. Dat Jezaad zegt, jeder eerste jong die ter wereld komt, zal den haren als heilig overgeeft worden. En ze willen den haren ook een opfer brengen, zoals dat Jezaad dat verlangt. Een paar turtelduven, oude een paar jonge duven. In Jeruzalem woont dan een man, die heet Simeon. Dat wie een vrome man, die God verrichten deed, en dan nu luurt, dat Israël er heiland komen zal. Simeon houdt den Heiligen Geist, en die houdt aan gezegd dat hij Israël er een Messias nog met zijn eigen uren zijn wordt, eer hij gestorven wordt. Dan ging hij van Geist gedrongen in tempel aan. Als de elderen dat Jezus kind door aan brachten, zoals aan feier schreven via, dan neemt Simeon dat kind op zijn orms en loof God. Hij zegt haar, Du hast dien verspreken geholen. Nu laatst du dienen deiner im Frieden sterven. Nu habe mine uren dienen heiland gezeinen. Den du voor alle menschen hergestalt hast. Een licht, de heidende waarheid te brengen. En een heerlijkheid voor dien volk Israël. Jozef en Jezus zijn mutter wonderde zich door even wat Simeon van dat kind te zeigen houdt. En hij geef aan zijn zegen en zei te Marien, Jezus zijn mutter, dit kind is daartoe bestemd dat er aan mijn Israël vele worden te faul komen en ook dat vele der aan worden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn waar vele worden door jeien reden. En ook dat die ene zeil wordt een schweer te sterken worden, dat het van een dag komt wat vele mensen hem horen denken. Im Tempel wird dann auch gerodene Prophetin, Auna, Faniel, seine Tochter, die stammt von Assur her. Die wird als sehr alt, 7 Jahre, wie sie befreit warst, und wird nun als eine Weltfrüh von 84 Jahren alt. Die alte Früh verleiht den Tempel nicht, die bleibt dort Tag und Nacht und dehnt den Haaren mit Fausten und Beden. Die traf dort dann auch alle an. Dan dankt de God en vertaalt van haren Jezus te alle maan en Jeruzalem, die nu dat heil luurden. En als Jozef en Marie alles gedonen houden wat God zijn gezaads verlangt, gingen ze terug naar huis naar Galilea, naar er ene stad, Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer zeer klug, en God zijn genood weer met hem. Zijn elderen reisden alle jaren naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als hij 12 jaar oud weer, gingen zij zoals gewoonlijk naar Jeruzalem ten Oosterfast. Als dat fast even weer aan zijn huis gingen, weer de Jezus jong in Jeruzalem gebleven, ohne dat Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten die weer aan haar gezelschap en reisden een ganse dag eer ze mank haar vriend en vriendschap aanvangen naar de jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Om 3 uur vongen ze hem in tempel met de leraars om hem, en dat hij nu aan horicht en vreugen staal. En alle die hem heden wonderden zich wo hij alles verstond en beantwoordde. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn mutter zei te hem, zijn, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Maar ze verstonden niet wat hij daarmee meent. Dan ging hij met aan met, en ze kwamen naar Nazareth, en hij gehoorgt en weer aan ons gedoen.
1: Marie leit sich all diese Wehr zu hort und gonen und vergaut ihn nicht. Und Jesus war's ab und nahm Tau und Weisheit. Und Gott und Menschen hauten gefallen an ihm. Als Tiberius am 15. Jahr aus Kaiser regiert, haut Pontius Pilatus die Herrschaft in Judäa, an Herodes in Galiläa, an sein Bruder Philipp über Iturea, an Trachonitis, an Lysias regiert über Abilene. Und als Hannas und Kaiphas hohe Priester wären, kam Gott sein Befehl an Jehonen, Zacharias sein Sehen in der Wildnis. Und er ging an alle Jäden am Jordan und predigt, bekehrt ju und lot ju deipen, dann wird Gott ju de Sünden vergeben. So aus am Propheten Jesaja sein Buch geschrieben steht, durch Recht wer in der Wildnis, mögt den Wachreit vor unseren Haaren, mögt vor Armen gelicken stech. Die Lechte sollen alle gefällt und die Boi in Humpels utgelegt worden. Die krumme Wehe mochten gelick gemerkt worden. Und die Ruche Wehe glaut gemerkt. Und die Welt soll Gott seine Radung sein, die für alle Menschen ist. Die Menschen kämen beim Schauer sich von Jehonen deipen zu loten. Hei aber seht an, je Schlangenbrudsel, wer haft jü geworden, Gott seine Rechte dem Wehe zu kommen? Sorgt so, dass ihr ju erst abrechtig bekehren und fangt nicht an zu sagen, wir haben Obrommen aus Foda. Denn ich sah ju, Gott kann Obrommen aus diese Steine king erschaufen. Die Axt liegt bei der Baum an der Wartelne Reed. Und darum wird jeder Baum, der nicht gute Frucht reicht, aufgehakt und am Vier geschmeten. Die Menschen fragen am, was soll wie daunen? Ja, hauen sie zu an, wer zwei Sauts Kleider haft, soll dem eint geben, der keine haft. Und wer zu eten haft, soll dort kracht so mögen. Dann kämen die Taxkollekte, um sich deipen zu loten, und fragen, Lehrer, was soll wie daunen? Hei seht zu an, kollekt nicht mehr, als dort ihr Satz verlangt. Dann fragen am die Soldaten, und was soll wie daunen? Hei seht zu an, nehmt keinem mit Gewalt Geld auf, und dort keinem falsch beschuldigen, und sie zufrieden mit ihnen lohn. Will die Menschen damit rechnen, dass Christus kommen wird, wundert sie all auf Jehon, die ablenkt wir. Jehon sieht zu an alle, ich deibt ihr mit Wotter. Da wird aber einer kommen, der stärker ist als ich, gegen dem ich dort nicht wird sie, dass ich am die Show ablese. Der wird ihr mit dem Heiligen Geist und mit vier deipen. Er haft seine Schmiedschäffel in der Hand, und wird seine Draschflur gerindlich reinigen. Den Weid wird er am Specker bringen, und das Spree am Vierschmieden dort niemals utgeht. Er ermohnt die Menschen noch durch verschiedene andere Warnungen und predigt an dort Evangelium. Aus Jehon Herodesen, den Viertelharscher dort verhält, dort er sein Bruder Philipp seine frühe Fried haut, und wer ihn all dort erreicht, dort er gedonen haut, leit hei bova all daut noch Jehonen anstoppen. Aus dat Volk ist alle gedeibt wir, wort Jesus auch gedeibt. Und aus he bet, mögt die Himmel sich ob. Und die Heilige Geist käm en körperliche Gestalt darauf und sah sich ab am so aus ne Düv. Und der Stamm vom Himmel seht, du best mein Leber sehen, mit den ich sehr zufrieden sie. Jesus selbst wie ungefähr 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing. Sie hielten am Aula von Josef seinen Sehen. Ein Sehen von Eli, ein Sehen von Matat, ein Sehen von Levi, ein Sehen von Melchi, ein Sehen von Jana, ein Sehen von Josef, ein Sehen von Matatia, ein Sehen von Amos, ein Sehen von Nahum, ein Sehen von Elsi, ein Sehen von Nangi, ein Sehen Mat, an ein Sehen von Matatias, an Sehen von Semai, an Sehen Josef, an Sehen von Judah, an Sehen von Johannen, an Sehen von Reza, an Sehen von Zerubabel, an Sehen von Zealtiel, an Sehen von Neri, an Sehen von Melchi, an Sehen von Adi, an Sehen von Kusam, an Sehen von Elmadam, an Sehen von Herr, an Sehen von Jesus, an Sehen von Eliezer, an Sehen von Joram, an Sehen von Matat, an Sehen von Levi, an Sehen von Simeon, an Sehen von Judah, an Sehen von Josef, an Sehen von Jonam, en zeen van Eliakim, en zeen van Melia, en zeen van Menam, en zeen van Matatan, en zeen van Nathan, en zeen van Doften, en zeen van Jesse, en zeen van Obed, en zeen van Boaz, en zeen van Zalma, en zeen van Nahason, en zeen van Amenidab, en zeen van Ram, en zeen van Hezron, en zeen van Peres, en zeen van Juda, en zeen van Jacob, en zeen van Isaac, en zeen van Obraumen, en zeen van Tara, en zeen van Nahur, en zeen van Zeruk, en zeen van Regu, en zeen van Peleg, en zeen van Eber, en zeen van Zala, en zeen van Kenan, en zeen van Arfashad, en zeen van Zem, en zeen van Noah, en zeen van Lamech, en zeen van Methuselah, en zeen van Henoch, en zeen van Jerad, en zeen van Mahalaleel, en zeen van Kenan, en zeen van Enos, en zeen van Zeit, en zeen van Adam, die van God came.
0: Dan came Jesus vol vom Heiligen Geist vom Jordan trig, en wordt vom Geist in de Wildnis geführt, wo hij 40 Dörr vom Diebel versorgt wordt. Hij oud en die Dörr nuscht, en aus de Eva weer een Hungerdarm. De Diebel zei zu arm, wann du Gott sin sehen best, an je bei diesen Stein Brot zu worden. Jesus sei, dat steht geschreven, ein Mensch schläft nicht bloß von Brot, aber von alles, wat Gott gered haft. Dann nehmt de Diebel arm op een höheren Bohrchen op en leidt arm en een Ohrenblick alle Königreiche en de Welt seinen, en zei zu arm, de wo ek die alle met Macht en Herrlichkeit taub geben, dann die sind mir gegeeft worden, en ik kan die dem geven, wem ik wil. En wenn du mij aanbeden wirst, is dat alle dient. Jezus zei, dat staat geschreven, du sollst zest keinem als Gott dienen haren aanbeden, en einzig arm sollst du deinen. Dan bracht de Diebel arm naar Jeruzalem en stalt arm op de hechste Tempelspets en zei, wenn du Gott zien sehen best, dan spring van door erauf. Dan door staat geschreven, hij wordt zijn engel bevelen die te bewaren. Die worden die op een heng drogen dat u die de feit niet aan een steen steten worst. Jezus zei, door als je zegt, du zoust God dienen haren niet verzekeren. Als de dievel met al zijn verzekeringen derg weer, verleidt hij aan wat de nächste gelegenheid. Jezus kwam en den Heiligen Geist zijn kracht trek naar Galilea en dat niet spreidt zeer schwind dat je ganse jegend. Hij leert in ere synagogen en alle man loofde hem. Dan ging hij naar Nazareth, waar hij opgewassen weer, en om Sabbat ging hij in de synagogen en zoals hij dat gewaand weer, en stond op om wat te lezen. En dan wordt den profeten Jesaja zijn schrift gegeven. En als hij dat boek opmerkt, vond hij de stad, waar zo geschreven staat. Den Herren zijn geest ruht op mij, dan hij heeft mij gewählt, de arme dat evangelium te predigen, en je schickt die met een gebrokenen hart te heilen, de vastgenomenen te predigen dat ze vrij en los zijn, en de blinden dat ze zijn kennen, en die vrij te stalen die onderdrukt zijn, en te zeggen dat God zijn genoden jou gekomen is. Dan mocht hij dat boek touw en geeft in deiner dat trig en zat zich dol, en alle man en zijn synagoge kikt naar aan. En hij zei toe aan, vandaar is dit passiert, zoals je gehoord hebben. Ze geven hem alle recht en wonderden zich over de zeligmakende woord die hij reed, en zeiden, is dit niet Jozef zijn zoon? En hij zei toe aan, je worden mij bestemd nog dit spreekwoord verholen. Dokter, help die zelfst. Wie hebben je hier wat du en Kapernaum voor grote dingen doen haast? Nu doe je hier thuis en die stout ook. Hij zei wieder, ik zei je de waarheid. Een profeet wordt thuis en zijn stout keimol opgenomen. Ik zei je dit. Door weeren to Elia zijn tijd veel weet vroeger in Israël als de hemel 3 jaar en 6 maanden versloten weer, en even dat ganse land een grote hongersnood kwam. En dag wordt Elia nog geen weet vroeger geschikt buiten ene en Zarepta en Sidon. En door weeren in Israël to Elisa den profeet zijn tijd,
1: fehl utsaut sie. Und von dem wird keiner gereinigt, bitte nah jemand von Syrien. Und die an der Schule wären, waren alle flaumend doll, als sie dort hielten. Sie stunden ab und jürgen am mit der Staute rüt und nehmen am no einen steilen Aufgrund auf dem Boy, auf den die Staut stund, am Arm von dort herauf zu schmieden. Aber er ging mitten derich an und ging seinen Weg. Und er ging nach Kapernaum, eine Staut in Galiläa, und lehrt an dort am Sabbat. Sie wunderte sich über seine Lehre, denn da wie eine Kraft da hinge. Und die Synagoge wie ein Mann vom Diebel besäten mit einem unreinen Geist, die schrie ich so lüd aus er kon und seht, Lot uns doch, was hab wie mit die Jesus von Nazareth zu donen. Bist du gekommen, uns einen Grund zu bringen? Ich weiß, wer du bist. Du bist Gott sein Heiliger. Jesus befohl am streng, still zu sein und mit den Mauern herüberzukommen. Der Diebel schmeid den Dol für alle Menschen und fuhr herüber, ohne am Schaden zu donen. Und er kam alle in der Furcht und sehten und er sagt, Wort es an diesen Mensch seine Wied von der Kraft. Mit Macht und Gewalt gebitt he die unreine Geister und die vorne rüht. Und wort he gedonen haft, wort eine ganze Jähnt rundgerät. Jesus verleitet seine Gog und jenk bei Simon im Hüse nennen. Simon seine Schwiermutter leit und ihr sehr hüget Feber und sie bauten Jesus er zu erhalten. He jenk und beckt sich über er Und da ich sein gebeidendet Wort, verleiht er dort Feber. Und sie stund fuhrt ab und bedeint an. Aus der Sonne und ihr ging, brachten die Menschen alle Hand krank unter Jesus. Er legte jedem die Hänge ab und heilte an. Und da kamen uit viel Menschen, Diebel zerrüht und schrien, du bist Gott sein Sehen. Er aber beschwicht er und jäfft er nicht die Gelegenheit zu reden, weil die wüssten, dass er Christus wäre. Jeden Morgen ging Jesus nun einsam stehen, die Menschen übersachten sich arm, und als sie dahin kämen, wo er war, versachten sie arm dort zu holen, und nicht loten weich zu gehen. Er aber seht, ich muss auch noch nur andere Städte gehen, das Evangelium von Gott sein Recht dort auch zu predigen, dann dort erst, wozu ich gekommen sie. Und er hielt an, in der Synagoge in Judäa zu predigen. Einen Tag, als Jesus am See genäht stund und das Volk sich am Arm drängt, da Gottes Wort zu hören, sah er zwei Boots am Eiver stonen, während die Fäscher ihre Naht waschen. Er stieg in das eine Boot hinein, dort Simon sind wir, und seht, er soll ein Ängstchen vom Eiver auffahren. Dann sah er sich dol und lehrt die Menschen von dem Boot. Und als sie abhielt mit Reden, seht er zu Simon, vor und ab, wo der Deib ist und lot den Naht darauf zu fäschen. Peter sagte am Meister, wir haben die ganze Nacht schwor geschafft und haben nichts gekriegen. Aber in Don, wenn du so sagst, dann lot ich dort Naht darauf. Und als sie dort deiden, kriegen sie ein großes Schauf fäsch, so dass ihre Naht anfangen, zwei zu rieten. Dann wangen sie ihre Partner im anderen Boot, dass die an sollen kommen halten. Und die kamen, und sie hauten die Boots beide so voll, dass die anfingen, unter zu gehen. Als Simon Peter dort sah, voll he ab Knien vor Jesus und seht, Herr, geh von mir weg, ich sie ein sinniger Mensch. Dann he und die anderen, die mit am Wirren, staunten über die Mausen fest, die sie gekriegen hauten, und gerot so auch Jakob und Johann, zu bedeer seine Sehns. Simon seine Partner. Und Jesus seht zu Simon, Fürcht dich nicht. Von nu an wirst du Menschen gerieben. Und als sie ihre Boots dann gelaunt hauten, verleiten sie dort alle und gingen mit am Mat. Und dort nehmen sich so ram, als he in die gewisse Stadt wir, kam dort ein utsalziger Mann und sah Jesus und voll verarm auf dem Gesicht und sein Haar, wenn du wirst, du kannst mir reingehen. Und he strakt seine Hand ut und schied am an und seht, Dort war ich daunen, und plötzlich wir sind utsatz weich. Und Jesus verbot arm dort irgendwem zu sein. Aber er soll gehen und sich den Priester verstahlen und aus dem Getägnis von seiner Reinigung ein Opfer bringen, so aus Moses befohlen hat. Aber dort nichts von Wort er gedonen hat, verspreit sich bloß so viel mehr. an die Menschen kämen beim Schauwa, am zu hören und von ihrer Krankheiten geheilt zu worden. Aber Jesus ging fürchen für sich allein, um zu beten. Einen Tag, als er lehrt, seiten am Pharisäer und Schriftgelehrte, die aus alle Darpa und Galiläa und aus Judäa und Jerusalem gekommen wären. Und Gott seine Kraft stund am der Hand, die Kranke zu heilen. Dann brachten Waldjemaner einen gelähmten Mann auf ein Bad, den sie versuchten, ein Ende zu bringen und für Jesus Hand zu leihen. Aber als sie keinen Weg fungen, am ein Ende zu bringen, weil da so viele Menschen wären, stiegen sie auf dem Hüsen ab und leiden die Thielen zu sehen und leiten am mit Badtaub medden manchem Volk für Jesus herauf. Als er ihren Glauben sagt, seht er zu den Mann, Mensch, die sind deine Sünden vergeben. Der Schriftgelehrte und Pharisäer fangen an, dort eben nur zu denken und sehen, wer ist das, der da gotteslasterlich redet? Wer setzt aus Gott kaum Sünden vergeben? Aber als Jesus ihre Gedanken merkt, seht er zu an, zu wat haar je so ne Gedanken am Horten? Wat ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh up und go. Aber dort je weten können, dort die Menschen sehen, ob ihr denn die Kraft haft, Sünden zu vergeben, seht he zu den gelähmten Mann, ich sei die, steh up, nimm den Bad und gohne Hüs. He stund plötzlich veran ab, nimm sein Bad ab, dort he lag, jink nu Hüs und lobt Gott. Alle Mann staunen dort Eva, und sie lobten Gott. Aber wir kämen auch noch furcht, dort sie sehen, wir haben von der Büte gewöhnliche Dinge gesehen. Aus dit eben wir, ging Jesus erruht und sagt Levi, ein Taxkollektor, an seine Taxboot setten. Jesus sagt zu ihm, komm mit mir mit. Und Levi stund ab, verleiht alles und ging mit. Dann reit Levi bei sich im Haus eine große Gastmahlzeit aus, und da wären ein großer Schauf, Taxkollektor, und noch andere, die mit ihm tobauten. Aber die Schriftgelehrte und Pharisäer grunzten durch Eva zu seinen Jüngern und sagten, warum do je mit Taxkollektor und Sünder tob eten und trinken? Jesus sagt zu an, die Gesunde brücken den Doktor nicht, den brücken mal die Kranke. Ich sie gekommen, die Sünder anzusporen und umzukehren, und nicht die Gerechte. Sie sagten zu ihm, ja haben seine Jünger Fausten und Beden fürchen, und so auch die Pharisäer ehre, aber die Jünger eten und trinken. Und er sagte an, kann je den Brigham seine Freund bad durchbringen, dort die Fausten, solange es die Brigham bei an ist? Aber die Zeit wird kommen, wenn die Brigham ihr Wort von an wahrgenommen sind, dann werden sie Fausten. Dann redet er zu an, der in Glücknis. Keine Neid und nicht kleid, zeig ab und auleten ab, wie dann redt he dort niet en twei, en dort nie fleck paust nicht op dat oule en ab. Und er jet ook keiner nien wien en oule wienladersch ernen. Van de nien wien worden de oule ladersch abplautzen, en den wien verquedden, en de ladersch werden verbrokt. Ob er nie wien mot en nie ladersch gegote worden, dan blijft beides goot. En wer oule wien gedronken haft, haft nicht furt und darst nur nier, und er sagt der Ule erst beta. Dort nehmt sich so herum, dass Jesus einen Sauberterchen getreid flecker jink, und seine Jünger plocken sich Ohren und rubbelten die mit der Hang ut und outen die Kinder. Einige Pharisäer fragen, warum do je am Sabbat, wat je in dat gesagt ist? Jesus sagte an, hab je nicht gelesen, wat doft und die mit am wären, die denn auch sehr hungrig wären? Wo he am Gotteshuis jink en dat brood out dat Gott je weit wie, en ook de jeef die met am wieren, dat wie je in dat je zaads, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei to aan, die menschen zien es ook haar even den Sabbat. An een anderen Sabbat jink he en een synagoge nennen leed, en dat wie een man dem de rechte hand verdreigt wie. En de schriftje leed en Pharisäer, posten sehr genau ab nur arm, zu sehen, auf he am Sabbat heile wird. Sie sagten nur eine Ursache, arm zu beschuldigen. He aber wisst, was sie dachten, und seht zu den Mann mit der verdrehten Hand, steh ab und komm her. He stund ab und käm nur fern. Dann seht Jesus zu an, ich will je einfrieren. Wat darf einer am Sabbat tunen, godet oder schlachtet, Menschen leben raden oder verdorven? Jesus kijkt aan alle Augen und sieht zu den Mann, strak die Hand uit. Hij deed dat, en seine Hand wie so gesund als die andere. Ze hebben weer een dol genoeg recht te even en rood schlugden aan hun ander wat ze met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12 die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philippe, en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met anderen op en stond voor het glik weer met een schoof van zijn jongen, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zeden, die al meer liggen, die je komen weer aan te heren en van ihre krankheiten je heel te worden. En ook zonen die van anderen geesten je kweeld worden, en die worden je heeld. En die mensen proefden aan alle aan te scheren, dan van aan keemde kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jinge aan en zei, zelig zij je ome, dan dat Gottesrijk es juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zelfs oud worden. Zelig zij je die nu hielen, dan je worden lagen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan im hemel wordt je een loon groot zijn. Dan dat is wat je nu voordat de profeten ook toe je zat hebben. Aber wij je, die door rijk zijn, je hebben je een troost al waai. Wij je, die nu vol en zout zijn, dan je wordt hongeren. Wij je, die hier lachen, dan je worden treuren en helen. Wij je, van allemaal goed van je reed, dan dat is wat je nu voorders van de valse profeten deden. Op ik zei te je, die me heren, hebt je een vriend leef, en dood die goede te je halsen, zegen die je vliegen, en bid voor die je beleidigen. En wer die op ene baag slijt, dem houdt de ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waagneemt, dan jaf hem ook dat haamt. Wer die hem wordt pragert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dien je waagneemt, dan vader dat niet terug. Dat je rood dat voor ander, wat je ander wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed zendt, die je goed zendt? Dan die zinder zijn ere leef hebben ook goud. En wat heb je van een dank doorver, waar je die goden tonen, die je goden tonen? Dan dat tonen die zinder ook. En wanneer je die leen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank doorver? Dan de zinder leen andere zinder ook. Van deze rekenen kracht te veel terug te krijgen. Oba, heb je een vriend leef? Dood godet en leed, door woe je nust rekenen terug te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden den allerhechsten zijn kinder zijn. Dan hij is toe de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet boromhortig, groot zoals je een vader boromhortig is. Dood niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dool je direct, toop je scheddert, en even val en een schoot je jeeft worden, dan met die moot, die je van andere broeken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en den broeder zijn uw, en zetst den balken niet en den eigen uw? De woek haast du to den broeder zijn, broeder, laat me die den splatter uit hem uw nemen. Wanneer du den balken en den eigen uw niet zetst, heichler, trak die erst den Balken ut in egen Uhr ut, dann wirst du besser sein können, deinen Bruder den Splatter ut dem Uhr zu tragen. Dann ein guter Baum dreht nicht schlechte Frucht, und ein schlechter Baum

Jag får läckenas, det är nog mig kämt, en het vad jag säger, en dat han och det. Det är smärt en mensch till förgläcken dig en husbud en dejt på upp om steingrov om den grund door en upp till lagen. Als dan en hög vård jag kem, rejt det ström om hus upp tog, en kon dat aber nicht bewegen, dan dat stund upp om steingrund. Wer aber het en dat nicht dejt, det är smärt en mensch till förgläcken, de zijn huis ohne grond op de eerdbuid en de stroom reidt zich door naun en het huis valt bold hoog en de schoden weer groot. Als Jezus de menschen alles gezegd houdt wat hij wil, jink hij nog Kapernaum. En een officier zijn knaag, den hij veel rekent, lag doodskrank. Als hij van Jezus heerd, schekt hij de Joodse eltersen aan te beden, haan te komen zijn knaag gezond te maken. Als deine Jezus kamen, pracherde sie arm, op eerens en zeden, de as het weet, dat die dort voor arm deist, dan die haft ne leef voor ons volk en haft ons ne schoel gebuut. En Jezus jinkt met aanmerd, en als ze eerst nicht te weet auf, vom huis weeren, schekt die officier vriend arm te zeien haar, bemeer die nicht wieder, dan ik zie het nicht weet dat du on je mien dag kämst. Darum habe ich mich nicht wert geacht, selbst nur die zu kommen, aber sei du bloß dort wort, dann wird mein Knecht gesund worden. Dann ich sie selbst den Mann, der die Regierung on ihr Don ist, und hab Soldaten on ihr mich, und wenn ich zu einem sei, go, dann geht die, und zum anderen komm, dann kämpft die. Wenn ich zu meinen Knecht sei, do dit, dann deit die dort. Als Jezus dit hier wundert hij zich even aan en draait zich naar de menschen en zegt, ik zei u dit, zo'n geloven heb ik niet gemol in Israël gevonden. Dan kwamen de mannen die geschikt weer een trekken om huis en zagen dat de kranke knaag gezond weer. Bond erop ging Jezus naar de stad, na in je naand, en zijn jongen en een schoof andere mensen kwamen ook met. Als hij naar de noem stoutspoort kwam, droegen ze rood en doodje mensen uit. De moeder en weetvrouw er een eentje zijn, en uit de stout kwamen een schoof mensen met haar. Als de haar er zag, jammert am dat even er en zei, heel niet. Dan ging hij aan en leed zijn hand op het zorg, en de dreiger stond de stel. Dan zei hij, jonge man, ik zei die, sto op. En die daar weer doodje was, recht zich op en vond aan te reden. En hij geeft de moeder er een zin. Dan even kwam allem de heilige eervorcht en ze loofden God en zeiden, on je ons als een grote profeet opgestonden. En God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over gans Judea en alle omgeënden. Dan vertaalden Johan zijn jongen aan alles wat vergevallen weer. Dan roept Johan twee van zijn jongen en schekt die naar Jezus en leidt aan vreugen of hij die weer die er komen zal, of dezelfde wie naar een ander luren. Als de mannen haan kwamen, zeiden ze, Johan de Deper heeft ons geschekt die te vreugen of du de best die er komen zal, of of wie nog naar een ander luren zullen. De tijd heilt Jezus rood veel van ere gebreken en pleuren en van deze geesten. En heilt vele blinge, de uren dat ze zijn konden. Dan zegt Jezus aan, God zag je honen wat je zijnen en je heert hebben. De blinge zijnen, de lome gonen, de uitzals je worden rein, de dove heren, de dodes stonen op, en de arme wordt het evangelium gepredigd. En zelig is die die zich niet even mee ooit. Als die van Johannen geschekt eerst waag werden, vond hij aan tot de mensen van Johannen te reden. Als je in de wildnis aan gingen, wat reken je te zijn? Een schelproer met oude wind hanen herweid? Op een wat ging je kicken? Wil je een maan en fijne wieke kleider zijn? Kijk de mol, mensen en dieren kleider, die de huur herleven, zijn hem kennishaft te vingen. Op een wat ging je kicken? Een profeet? Jo, en ik zei u nog meer als een profeet. Dit is die van die met geschreven staat, kijkt. Ik word die mijn engel voorop schekken, die door den waag voor die reed merkt. Dan ik zei u, dat je handen deeper en je ratere profeet is als ergens zest weer van een vroegmensje boeren.
und doch erst die kleinste am Gottesreich geraten.

0: Dat is de kans om plaats dat we een vrouwendag vieren. Dan dien broeder weer dood en is te leven gekomen. Die weer verloren en is gevongen. Hij zei ook tot zijn jinger. Nu weer eenmaal een gewasserijke man, die een verwalter even zijn goud houdt. En dan wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Ja, vermoel rekening van die buurkvering. Dan du kaust niet langer verwalter zijn. Dan zei de verwalter tot zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg. Groven kan ik niet. En ik schee mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter ambt verlieer, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zei tot den eersten, hoeveel bist du mijn haren schuldig? En hij zei 100 moot eil. Hij zei tot hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindol en schrief 50. Dan zei hij tot den anderen, en hoeveel bist du schuldig? En hij zei 100 moot weit. En hij zei tot hem, neem dien schuldzadel en schrief 80. Daarop loofde haar den ongerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd, dan deze weltmenschen zijn am omgang met eresglicken klieken aus de lichtgingen. En ik zei je ook, broek den ongerechten mamen vriend te mogen, dat wanneer die met eenmaal niet meer door is, ze je dan een eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen trui is ook trui am groten, en wer am kleinen niet trui is ook niet trui am groten. Daarom, want je met den ongerechten mamen niet zijn truie waast, wer wordt je den woren rechtom aanvertruien? En want je met dat wat een ander ziet is, niet zijn truie waast, wer wordt je dan geven wat junt is? Geen knaag kan twee haren deinen. Hij wordt een hausen en den anderen goed zijn. Oder hij wordt een trui zijn en den anderen verachten. Je kennen niet God en den mamen tegelijk deinen. De geldgierige fariseer houden dit alle geheerd en dreven daarom er een spot even aan. En hij zei toe aan, je zijn die zich voor de mensen recht voordien. God overkant je nu horten. Dan wordt van mensen hoog je aan je zijn woord, als en God zijn uren afschuw. Dat je zaads en de profeten worden je predigt wat je houden keim. En van dan aan is dat Gottesrijk gepredigt worden en allemaal drängt door met je wolte nern. Dat is aber leichter van hemel en eer te vergonen, als dat een streeksje van je zaads weichfeld. Wer zich van zijn früh scheiden deed en de ander vriet, braakt de eie. En wer zich die vriet, die derich een scheiding gegonen is, braakt ook de eie. Door wie een gewisse rijke man die zich blijvrood, stroom en een fijnste katoen kleed en alle dag en vreden hoog herleefd. Door wie een oma, prager, Lazarus, vol schweren, die aan verder gelaagd wordt. En een verlangen houdt die kremels te eten, die den rijken man van dash vallen, ze goor de hoen kemen en lekten aan de schweren rein. Einen dag starf die oma man en wordt van een engel opbrommen en een schoot gedreugd. De rijke man starf ook en wordt begroofd. En als hij een haal en zijn kwol opkikt, zag hij Obrommen dort wiet af met Lazarus op een schoot. Dan schreef hij voor de Obrom erbormde even mij en schek Lazarus dat hij zich de vingerspets en water dukt en mij de tong keilt. Dan ik wo in deze vlamen je kweelt. Obrom oberzeed, zeen, denk eraan, dat u dien goudet en dien levenstijd gekregen haast. En Lazarus om jij een deel kreeg bijzit. Nu over wordt hij je treist en du haast dien kwol. En boven en is tussen ons en u een dieper afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort haan te komen en ook voor die van dort her te komen. Dan zei hij, voder, dan prage ik die, dat u aan mijn voder zijn huis schekst, dan ik heb 5 breder, dat hij aan dit verstalt, dat zij niet ook aan deze uurt en de kwolen en komen. Oberom zei te hem, die hebben Moses en de profeten, lood ze aan heren. Hij aber zei, nee, voder Oberom, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zei te hem, wann die nicht nur Moses und die Propheten horchen, würden die sich auch nicht bereden lassen, wann einer von der Todes abstund. Dann sehen heute seine Jünger, dass es nicht anders schmählich als dort Beleidigungen kommen wurden. Aber oh wei, von dem, durch den die kommen. Von dem würde es besser sein, wenn dem ein Mehlstein am Hals gehangen ward und dann ein Meer geschmeten, als dort he ein von diese kleine Beleidigung wurde. Seid ihr fair. Wenn dein Bruder sich an die versündigt, dann hol ihm dort fair. Und wenn ihm dort leid tut, dann verjaff ihm. Und wenn er sich 7 Mal den Tag an die versündigt und 7 Mal den Tag zurückkommt und sagt ihm, dass dort leid, dann sollst du ihm vergeben. Dann sehen die Apostel zum Herrn stark uns den Glauben. Der Herr aber sieht, wenn die einen Glauben aus den Samenkuren hauen und zu diesen Mühlbeerbaum sein würden, er soll sich ausrichten an der Meersaaten, der wird die gehorchen. Aber wer von you, den Knacht hat, wird dann, wenn die vom Plehen oder Schobheiden käme, zu ihm sein, komm fort und sagt die Dolen Art. Aber wird die nicht eher sein, mög mir in Ovenkost reid, bing die in Schalljöck um und bedein mi, wat ich gegeten und getrunken hab, und nachher wirst du auch eten und trinken. Dankt he den Knacht, auf er will die Deid, wat anbefohlen wir? Ich leib nicht. So ist es doch mit you. Wenn ihr erst alles gedonnen habe, was ihr befohlen erst, dann sagt, wir sind je weinliche Arbeiter und haben bloß gedonnen, was wir schuldig wären zu donnen. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort so rum, dass er verlängte die Scheidungsgrenze zwischen Maria und Galiläa ging. Und als er an ein gewisser Tarp nennen ging, begehenden am 10 Utsatz Jemana. Die blieben wieder aufstohnen, und schrien mit vollem Hals, Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Als er an sah, sehen he, Gott stahlt du die Priester fair, und während sie jünger wurde sie rein. Einer von dir, als er sagt, dass er geheilt wir, kam trig und lof Gott mit lüder Stimme. Er schmeißt sich Jesus für ihr Feit und dankt ihm, und dort wird ein Samariter. Dann sieht Jesus zu ihm, wären dort nicht Tieren, die da rein wurden, wo sind die anderen Ehen? Wie es erst keiner aus des Fram dazu fingen, der da trägt käme, Gott zu danken? Und er sagte ihm, steh ab und geh dein Weg, du bist durch deinen Glauben geheilt. Als er mal von den Pharisäern gefragt wird, wann er dort Gottes Reich kommen wird, sagt Jesus, dort Gottes Reich kommt nicht zu seines. Menschen wollen noch nicht sagen, kickt, hier erst dort, oder da erst dort. Wie das Gottes Reich in dir ist. Dann seht er zu seinen Jüngern, da wird eine Zeit kommen, dass je jüngere Menschen einen von den Menschen sehen, seine Dörg zu seinen, aber wollen den nicht seinen. Und sie wollen zu dir sagen, kickt hier, kickt da, aber Gott nicht mit, da nur zu kicken. Dann die Menschen sehen, wird an seinen Tag so sein, aus dem Blitz, der über alles dacht, was in ihrem Himmel ist. Aber er muss erst noch viel leiden und von dit Geschlecht verschmähten worden. Und so als es in Noah seine Zeit war, so wird es auch an den Menschen sehen, seine Durchsehnen. Die Menschen alten und trunken, frieden und befrieden sich, but an den Tag, als Noah eine Arche nennging, und das Wort er kam, an allem anbracht. Und laut seine Durch, wie das kriegt so, die Menschen alten und trunken, kauften und verkauften und planten und büden, aber an den Tag aus Lot Sodom verleiht, regnet vier und Schwefelblit vom Himmel und bracht allem an. Große Worte doch an den Tag sein, wenn die Menschen sehen, wird für den Tag kommen. Wer an den Tag auf dem Hüsendag ist und seine Sachen bannen haft, soll nicht heraufgehen und die zu holen. Und wer auf der Stab ist, soll nicht nur irgendwo trägen. Denkt an Lot seine Früh. Wer sein Leben prüft zu holen, wird dort verlieren. Und wer sein Leben verlässt, wird dort holen. Ich sage you, an der Nacht werden 2 und 1 Bad sein. Einer wird genommen worden und einer wird trägen. 2 Frühes werden taub getreten molen. Einer wird genommen worden und einer wird trägen. 2 Männer wurden auf dem Stab sein. Einer wurde genommen worden und einer wurde zurückgeblieben. Sie fragen ihn, Herr, wo? Er sagte zu ihm, wo en doodje kaart bij
1: is,
0: samle zek de odla. Jezus zei zijn jinge dergen gliknis dat ze emma beden zullen en nicht moedloos worden. Hij zei, en je was de staat wie een rechter je was, die God nicht vercht en menschen nicht geacht houdt. Da wie ook ne weet früh in de staat, die emma waarde no am keim en prache dat hij er zal helpen van eren jene los te komen. Hij leidt zich lang kreuren, aber zei schließlich tot zichzelf, wann ik God ook nicht vercht en menschen nicht acht. Aber wie deze weet früh so am her is, wo ik er zum recht verhalpen, dat mij dat nicht te laat met eren olend wordt. Dan zei de haar, horcht wat de ungerechte rechter zegt. En zal God nicht zijn uiterwählte to er recht verhalpen, die am dag en nacht door hem aanholen, en wordt hij zich lang prachel loten? Ik zei u, dat hij aan zeer bood om recht verhalpen wordt. En doch, wann de menschen zien komen wordt, wordt hij op ieden ook geloven vingen? En to die zich nou ere mening zeggen wieren dat ze gerecht wieren, en op andere raufkikten, vertaalde dit gelijknis. Twee menschen, een Pharisäer en een Taxgelagter, gingen am Tempel aan te beden. De Pharisäer stond op en bed voor zich zelfs zo. God, ik dank die, dat ik niet zo zie als andere menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebreker, oder zo als des Taxgelagter. Ik faust tweemaal de week en geef van al mijn ernomden tienden auf. Aber de Taxgelagter stond wieder auf en wil nicht mal num Himmel kicken. Aber schlug sich auf der Brust und seht, Gott, erbarm die über mich Sünder. Und ich sage ju, dass dies Mann, und nicht Jana, ver Gott gereicht vor dich ne Hüß ging. Dann wer sich selbst erheft, wird er aufgesagt worden. Aber wer sich selbst darauf sticht, wird erhoben worden. Dann brachte sie auch kleine Kinder in den Arm, dass er an die Hänge ableihen soll. Aber aus den Jüngern dort sagen, die schullen dort eben. Aber Jesus ruft sich die und sagt, lot die kleine Kinder nur mir kommen und verbeet an dort nicht. Dann so eine Rode hier der Gottesreich. Ich sage euch wahrhaftig, wer der Gottesreich nicht so annimmt als ein kleines Kind, wird dort nicht ernähren kommen. Und je was er verstehen, er früh am, guter Meister, wat moet ich donen, um dat ewige Leben zu offen? Dorab sagt Jesus zu am, worum nannst du mich Gott? Du erst bloß einer, der Gott ist, und dort ist Gott. Du bist mit den Geboten bekannt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht doodmerken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt, dort habe ich von jung ab alle geholen. Als Jesus dit hier sieht, hat er arm, die fehlt noch einerlei. Verkeep alles, was du hast, und jaff die Arme dort, dann wirst du ein Schatz im Himmel haben. Und dann kommet mi mit. Dit tu hier in mög am sehr trürig, dann he wie reck. Als Jesus sagt, dat am dat so trürig mög, seht he, wo schwor es et doch vor de Ricke und Gottesreck te kommen, dann dat es leichter von a Kamel der Genotelöl zu gonen, als vor ein Ricken Mensch am Himmelreck te kommen. Und de, dat hier den seden dann, wer kann dann selig worden? He aber seht, wat voor menschen onmählich is, is voor God mählich. Dan zegt Peter, kijk, wie hebben alles verloten en zijn met die metgekomen. Daarop zegt hij toe aan, ik zei u waarhoofdig, door is niet een die om Gottes Rijks halven huis, elderen, breder, oder vrouw oder kinder verloten heeft, die dat niet al in dit leven terugkrijgen wordt, en in de komende wereld dat eeuwige leven. Dan neemt hij de 12 te zien en zei toe aan, kijk, wie gaan nu naar Jeruzalem? Dan wordt alles zo omkomen als de profeet van de mensen zijn geschreven hebben. Dan hij wordt de heiden en de hen gegeven worden. Die worden aan mishandelen, verspotten en bespieden. Die worden aan verheven en doodmerken. En de derde dag wordt hij weer opstaan. Zij hebben verstanden door vernust. Ze kamen nicht doorhingen wat hij zeed en wisten nicht van wat hij reed. Dan neemt zich dat zo aan, als hij nooit naar Jericho kwam, zult een blinde man am weg en prachen. En als hij dat volk hier voorbij gingen, vroeg hij wat dat bedeed. Dan zeide zij aan dat Jezus van Nazareth overbij ging. En hij schreef, Jezus, die dooft zien zijn, erborm die even mij. Die daarvoor op gingen, drijfden aan en zeiden, hij zal stel zijn. Maar hij schreef bloos over Dalla, dooft zien zijn, erborm die even mij. Dan stond Jezus stel en zei, ze zullen hem gaan brengen. En als hij eerst nodig kwam, vroeg hij hem, wat wist u dat ik die doen zou? En hij zei haar, ik wil waar er zijn in kennen. Dan zei Jezus te hem, du zou zijnen, dien geloven heeft die je helpen. En hij kon plaatselijk zijnen en ging met hem met en dankt God. En alle mensen die dat zagen, loofden God. Jezus ging in Jericho in en ging der gestout. En daar was Zacchaeus, een van de verste taxcollecten, die weer rijk. En hij verzocht te zijn en wer Jezus weer, maar kon aanmank al dat volk niet zijn, dan hij weer maar klein. Hij aber ran voorop en steeg op een muilbeerbomen op, om te zijn, dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus maar door kwam, kijkt hij op en zag hem door en zei, Zacchaeus, kom schwind erauf, ik moet vandoor nog bij die im huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erauf kwam en neem hem met vreden op. Ober als de ander dat zagen, gramzauwde zij door Eva en zeiden, hij is no een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk emol, ik word de halt van mijn haben goede oren geven. En wanneer ik irgendwem wat eingereicht aufgenomen heb, dat word ik viermal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn dat ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horchten, vertaalde hij aan voet nog een gelijkenis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wie sie dachten, dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wied af, om een kenigrijk voor zich te kriegen en dan terugkomen. En hij roept zich 10 diner en geef aan, ne som geld en zei ze zullen, door met je schaften drieven, wat hij komen wordt. Zijne burger over haust den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zaaien, wie willen niet dat deze even ons haarsje zal. En als hij zijn recht gekregen houdt en terug kwam, verlangt hij zijn deine voor zich te komen, dat hij dat geld gegeven houdt om u te vingen, wat in iedere derg zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft 10 mal zoveel gewonnen. En hij zei te arm, haast goed gedonen, goede knaag. Wil du even dat kleine best truje was, zoust du even 10 steden te je beiden haben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld haf 5 mal zoveel gewonnen. Hij zei te arm groot zo, en du zoust even 5 steden zijn. En een andere kwam en zei haar, hier is dien geld, ik hield dat am schnappelduk en leed dat weich, ik vercht wie van die wil du een hoorde maan best. Du nemst wo du nicht handgelaagd hast, en arns woorden niet gezegd haast. En hij zei te arm, ik recht die dagen niks met die ene wied. Wist u dat ik een hoorde maan zie, en dat neem wo ik niet handgelegd heb, en door arend wo ik niet gezegd heb? Waarom leedst u mijn geld dan niet in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd hebben als ik kwam? En hij zei te die door omstonden, neemt am dat geld weg en geeft dem dat die de 10 haft. Zij hebben zeiden te arm, haar, de haft al 10. Hij hebben zeiden te arm, ik zei, u, wer de haft, dem wordt gegeven worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dood genomen worden, wat hij haft. Aber mijn vriend, die nicht hebben willen dat ik even aan haarsje zal, brengt de her en mögt de ver mij dood. En als hij dit eerst gezegd had, ging hij wieder naar Jeruzalem op touw. En als hij nooit naar Betfage, en Bethanien om Eilburg kwam, schickte hij 2 van zijn jongen en zei toe aan, goed nou dat daar voor u, en wanneer je door een eind gaan, waar je door een jaarling aan je bongen vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft. Lees dat los en breng dat her. En wanneer je weer vraagt waarom je dat loslezen, zegt toe aan, wie de meester dat brokken wel. Dan gingen de die gescheikt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan ons aan wie gezegd worden. En als ze dat jolink loslezen, vroeg de irgendeme aan, waarom ze dat jolink loslezen. En ze zeiden, de haar wel dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider, even dat jolink, en zaden Jezus door hen op. En als hij weer reed, leden ze ihre kleider op een waag. En als ze dan nodig kwam en van eilboog eraf reed, vond de grote jingerschoor en ihre vrijheid aan met luide stem God te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zeiend is de koning die hem haren ze noemen kan. Im Himmel is vrede en heerlijkheid boven hem hechten hemel. Welke vader zei uit dem volk zeiden te hem, Leere, beschwicht deine Jünger. Hij zei te aan, ik zei u, want deze woorden stel zijn, worden de steiner schrien. Als hij dicht bij kwam en de stad zag, hield hij even de inwoner en zei, want du doch weinst nu en deze dine tijd je zijnen houdst, wat die vrede brengen kon. Nu oberkaust du dat niet zijnen. Dan die tijd wordt komen dat dine vriend om die en dine kinder, ne woont buur worden en die van alle zijden enhamen, dat die nooit niet handkaust. En die worden die en dine kinder binnen dine wijn en eerden en klungen. En worden en die niet en een steen op een ander loten, wil die dat niet moeks als de haar nu die keim. Dan ging hij am tempelen en funk aan die eruit te jeuren, die daar binnen koften en verkoften. En zei to aan, dat steigt geschreven, mijn huis zal een beedhuis zijn, je over hebben daaruit een rijbaar heel gemerkt. En hij leed alle dag am tempel. Ober de hoge priester en schriftgeleerde en de verneemste am volk zochten nu een waag am te brengen. Dat weer veraan over onmeelig te donen, dan allemaal hang am aan en willen heren wat hij zegt. Nu trots dat een dag als hij de mensen am tempel leed en dat evangelium predigt, dat de hoge priester en de schriftgeleerde met de eldersten toop veraan kwamen en zeiden te aan, zei ons waar du de kracht herhaast te donen wat u deist. Oder wer geeft die dat recht daartoe? Aber hij antwoordde en zei te aan, ik wil je ook eenerlei vragen, zegt mij. Wie je hand zien diepen van hemel oder van mensen? En ze roodschleuden onder zichzelf en zeiden, waar we zagen de weer van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom gleeft je aan dan niet? Aber wanneer we zagen van mensen, dan wordt al het volk ons steenen, dat ze stonen alle erop dat je hand een profeet weer. Zo zeiden zij, wie weten niet waar de Heer weer. Dan zei Jezus te aan, dan zei ik u ook niet, waar ik dat recht her heb, deze ding te donen. Dan vond hij aan die mensen dit gelijkenis te vertalen. Een gewisse man plant een wijngaarden, en verpacht een aan wijngaarden na, en voer op een lange stoot naar aan het land. Als de tijd kwam te arend, en checkt hij een diener naar de wijngaarden om van de vrucht te holen. De wijngaardener over verhuifden den knecht en schekten aan het laadje heng terug. En hij schekt nog wat aan anderen knecht aan. En ze verhuifden den ook, behandelden aan schoonthoofd en schekten den ook met laadje heng terug. En hij schekt ook nog aan dreden. Ze deden ook den verwonden en schmeten aan ruit. Dan zei de gaarden irgendeemer, wat zal ik doen? Ik wil mijn leven zien schekken, waar ze den zijnen, worden ze respect hebben. Aber als de wijngaardener den zagen, roodschleurden ze onder zich en zeiden, dit is de oorf, komt, wel we den dood merken dat wie dat oorf goed krijgen. En ze smijten hem uit de wijngaardener ruit en merken hem dood. Wat wordt die gaarden irgendeemer die door veraandonen? Hij wordt de wijngaardener aanbrengen en een anderen den wijngaarden geven. En als ze dat hielden, zeiden ze, aber doch nicht dort. Und er kijkt aan aan en zei, wat is dit dan dat je schreven staat? De steen den de buurlied niet willen, is de aaksteen geworden. Wer immer op den steinen opvalt, wordt zich alles twee breken. En op wem de steinen opvalt, dem wordt hij te gruis verrieven. En krijgt dan verzochten de hoge priester en schriftgeleerde arm en een heng te kriegen. Dan ze wisten dat hij dat kliknis op aan je diet houd, of ze houden angst voor de mensen. Ze posten je neef op wat hij deed en schekten spionen, die zo deden als waren ze oprechtig wieren. Ze rekenden aan Faust te krijgen, dat ergend wat dat hij zei wordt, en dat ze aan dan de regeringsje wollten en hij heen geven konden. En ze vroegen hem zo, Lera, wie weten dat u de waarheid redst en leerst? Du maakst geen onderscheid en traagst geen fear. Du leerst God zijn weg zoals het waarhaftig is. Is het voor ons recht om keizertags te tolen of niet? Hij aber maakt er last en zei toe aan, waarom verzeek je mij? Wist mij mal een zelversteig. Wem zijn gezegd en inschrift? Haft dat. Ze zeiden den keizer zien. Hij zei toe aan, dan geef den keizer wat den keizer zien is, en geef God wat zien is. Aber ze konnen arm en zijn weer door verre mensen niet faust kriegen. Ze wunderden zich over zijn antwoord en weer stelde. Dan kwam een waaltje van de Sadduceer, die niet eraan geleven dat die doden opstonden waren, en vroegen arm, Lera, en Moses zijn schrift zegt het, wanneer een man zijn broeder stooft en een vrouw op een kinder hingen laat, dan zal de man de weetvrouw vrien en dan zijn broeder zijn steed kinder met haar hebben. Nu waren er 7 breider, de eerste vrede vrouw en starf ohne kinder. Dan vrede tweede en starf ook ohne kinder. Dan vrede derde en zo wat ze die alle 7 te vrouw je hout houden. En starven en keiner hout kinder hingen loten. Te guter laat starf ook de vrouw. Wann nu de doden opstonden worden, wem zijn de vrouw wat ze dan zenden, dat ze hebben er alle 7 te vrouw je hout. Jezus zei toe aan, en deze welt vrien en bevrien die mensen zich. Aber die dat weet gevangen worden van dood op te stonen en in de andere welt te komen, vrien en bevrien zich door niet meer. En die kennen ook niemals meer sterven, dan die zijn zo als de engel. Dat zijn God zijn kinder, wil die van dood opstonen. Aber dat die dood is opstonen, is ze goor en Moses zijn geschicht om brennenden bosch te zijn. Hij nam den haren, Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Dan hij is niet de dood je er God, aber de leven je er. Dan een arm leven de aula. Dan zei den einde van de schriftgeleden toe arm, Lera, du hast raag gered. Dan die houden niet moed arm nog irgend wat meer te vragen. En hij zei toe aan, wo komt dat? Dat ze Christus doofd zijn zeen nanen. Dan doofd zelfs zegt en de psalmen, de haar zei te mijnen haren, zet bij mij te raag de hand. Wat ik die fiend, toen de voetbank merk. Daarom naan dooft aan zijn haren. Wo is hij dan zijn zeen? Dan zei Jezus te zijn jinge, zodat alle mensen aan heden, zijt u ver van de schriftgeleerde, de jaren en lange kleider eraan gonen, en op marktplaats wel een begreist worden, en jaren den baasten zetplaats en zijn gogen, en op ere vastlichkeiten hebben, die weetvrouws uit ihre hiezen vreten, werden ze vergeven lange gebeden voor aan te beden, die worden door ver zoveel zwaarder verdampt worden. Als Jezus optikt, zag hij de rikke ihre goven en de tempelkousen en laaien. Hij zag ook wo een arme weetvrouw 2 koppers en leed. Hij zei, ik zei je de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer en gelijk als de andere alle toe. Dan die hebben alle uit eren evenfluss om Gottes kosten gelegd, deze oberhaft en ere oormoed alles ze geeft wat ze te leven houdt. Dan als een je am daarop opmerkzaam maken, wo de tempel met fijne steinen en God je weide goven je zeet weer, zeet hij, wat dat aanbelangt, wat je hier zijn, daar wordt een tijd komen dat hier niet één steen op een andere blijven wordt. Die worden alle doelgebruiken worden. Ze vroegen hem zo, Lera, zei ons wanneer dat passeren zal. En wat wordt door voor een teken zijn, waaraan we zijn kennen dat die tijd hier is. En hij zei, post op dat je niet verveerd worden. Er worden veel en mijn nomen komen en vergeven ik te zijn. Dan is de tijd dichtbij, aber laat je niet metrieten. En wanneer je van krieg en oproer heren, verg je niet. Dit moet allereerst passeren, waar het eindkamp nog niet voert. Ein volk wordt gegen dat andere opstonden, en ein rijk gegen dat andere. En er wordt op verschillende steden grote erdbeben, een hongersnood en pestilenz zijn. En om hemel wordt schrakeljet en grote tekens te zijn zijn. Ober, eer dit alle passeren wordt, worden ze zich aan u vergriepen en u noostonen. U ver het synagogen je recht brengen en vals nemen, en worden u aan mijn nomen in het halven verkennen je en haarscher stalen. Ober dat wordt voor u een gelegenheid zijn en u een getekenis te geven. Zorg niet aan voor u te reven, wil je u verantwoorden worden. Dan ik wil u met weerd en wijsheid verzorgen, wo jegen jene jene nicht worden reden oder stonen kennen. Je worden van jene elderen, breider, vriend en vriendschaft verroden worden. En die worden je, wat je van je dood merken. En je worden aan mijn nomen zien het houden van allem je haust worden. Aber je zal niet één hoor van kop vallen. Want je standhaft blijven, waar je jene zeilen je wennen. Wann je Jeruzalem worden van armeen belauert zijn, dan zal je weten dat het bouwt wordt aan en de grond gebracht worden. Dan loot die in Judea zijn en de boeien en vliegen. En loot die midden in de stad zijn eruit komen. En loot die op het land zijn, niet in de staten en komen. Dan in deze deur wordt raag je eef worden, dat alles zo erom komt als je schreven staat. Aber wehe voor die in die tijd een kind aan hun horten dragen, en voor die eind aan de brust hebben. Dan er wordt in die tijd grote nood op erde zijn, en een strofgerecht over dit volk komen. En die worden derchem schweerd faulen, en van alle velken faust genomen en wagenveerd worden. En die heide worden Jeruzalem aan hun feit hebben, wat er de tijd wordt aufgeraand zijn. En aan de zon, moon en sterens worden teken zijn. En op Eden worden de mensen uit angst voor dat roerende meer en de tobende walen zorgen. En wanneer de hemelskrachten zich schadder worden, wordt de mensen in ihre angst dat hoort verzaaien, waar ze door aan denken, wat even deze welt komen zal. En daar worden ze de mensen zien op een wolk en grote kracht en heerlijkheid komen zijn. Wanneer dit alle aanvangt te passeren, dan heeft de kaap op en kijkt, wil zich jene radung nodat. En hij vertaalt aan een gelijknis. Kijk naar een vijenboom en naar alle andere bijen. Ze boelt als de bleder kreeg, weet je van jezelf, dat dan de zomer dicht bij is. En je roet ze ook, wanneer je dit alle passeren zijn, rekent door met dat Gottes recht dicht bij is. Ik zei je de waarheid. Dit geslacht wordt niet uitstorven, maar dit alle geworden is. Himmel en eerd worden vergonen, aber mijn weerd worden niet vergonen. Ziet verzichtig dat je je niet derg vreten en zuipen en zorgen over dit leven dat hoort beloden, en dat de dag dan onverhofs over je komt. Dan die wordt zo als een schlang over allem komen die op eerde wonen. Aber ziet waken en beet dat je al dit uit de weg komen mochten. Wat er passeren zal en voor de mensen zijn stonen kennen. Ewa dag leed hij am tempel, aber zo was jink hij op am eilborg en bracht door de nacht tau. En alle man wordt tijdig zum Morris opstonen en am tempel gonen, om door no arm te harchen. De tijd van dat zeitbrood fast, dat is oosteren nodig zich. En de hoge priester en schriftgeleerde zochten noen waar Jezus dood te merken, en ze verchten zich over van dat volk. Dan voer Zoton en Judas Iscariot en Einen van die 12. En die ging dan no den hohen Priester en die Tempelwächter sich mit an zu einigen, wo hij an Jesus verroden kon. Die freide sich dazu und werden reit am Geld zu geben. Hij versprüht andaut und lüht no die Gelegenheit, Jesus so an zu verroden, dat het volk dat nicht antwort. Dann kam de Zeitbruchtag, an den dat Osterlaum muss geschlacht worden. Jezus schijkt Petrus en Johannes en zegt ze zullen gonen en veraan reedmerken dat Oosterlam te eten. Zij zeiden te hem, waar zal we dat kunnen reedmerken? Hij zegt, want je in de stad en neen gonen, waar je een man treffen die een krokwater draagt, gaat hem hieraan naar dat huis en dat die een neen geeft. En zegt u dem die dat huis eent, De meester laat die vragen, wo is de gasstof, an die ik met mijn jinge dat Oosterlam eten kan? Dan wordt hij een grote boverstof met uitgepalsterde meubelen wezen, en daar merkt dat reed. En ze jingen haan en troffen dat alle kracht zo als aan dat we gezegd worden, en ze merken door reed te Oosteren. En als de stond kwam, zat hij en zijn jinge zich om de asch, en hij zei toe aan, ik heb op ernst een verlangen gehad met u toop dat Oosterland te eten, eer ik lieden moet. Dan ik zei u, ik word dat niet waarder eten, wat dat in Gottesrijk werkelijkheid geworden is. Dan neemt hij dat koffel en dankt daarvoor en zegt, neemt dat en deelt u dat in. Dan ik zei u, ik word van de wijndruvenvrucht niet meer drinken, wat dat Gottesrijk komen wordt. En dan neemt hij brood, dankt daarvoor en breekt dat, en je van dood en zegt, dit is mijn lief, die voor u je geeft wordt. Doet dit om aan mij te denken. Groot zo neemt hij, no overkast ook dat koffel en zegt, dit koffel is de nieuwe bund en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Doch, kijk, mijn verroder heeft zijn hand bij mij op een dash. De mensen zijn wordt bestemd zo gonen als even aanbesloten is. Aber wie den mens, dat den hij verroder wordt. Dan fangen ze aan zich om ihren anderen te vragen, wer van aan dat doen wordt. Aber ze fangen ook aan zich door even te zanken, wer on je aan zal als de raadste aan je zijn worden. En Jezus zei toe aan, in deze wereld herrschen de koningen en worden begenodigende haren genaamd. Bij u aber zal dat anders zijn. Wer on je de raadste is, zal zo zijn als de jüngste. En de verneemste zo als de deina. Dan wer is gerater? De om dash zet, oder de die bedient? Is het niet de om dash zet? En doch zie ik mank u als de die dat deent. Je oberzendt het de mij en mijn verzekeringen bestonden. En zo als mijn vader een koninkrijk op mij vermerkt heeft, zo vermerk ik ook eind op u. Dat je en mijn koninkrijk met mij toop om dash eten en drinken kennen, en op een troon zetten over de 12 stam Israël te rechten. En de haar zegt, Simon, Simon, moog die dit. Zoltan heeft door hem aangeholen, u zo als wijd over een zeef te schekken. Maar ik heb voor die gebed, dat u die geloven niet verlieren mocht. En wanneer u je streek naar mij gekomen bent, dan stoor ik die breider. Hij aber zegt aan haar, ik zie reed met die aan het gevangenis en hem dood te gaan. Dan zei Jezus, Peter, ik zei die, eer de hond van de Samaritans krijgen wordt, was du dat al 3 maal verloren hebben dat u mij kanst. En hij zei toe aan, wanneer ik u ohne tausch, ohne zaak en ohne show eruit schijkt, haft u dat mal aan wat je veelt? Ze zeiden, niemals. Dan zei hij toe aan, nu aber, wanneer je geld tauscht haft, dem laat je nemen. En zo ook wer een zaak haft, en wer niet een schwert haft, zal zijn kleed verkepen en een schwert kepen. Dan ik zei u, met mij moet het nog zo eromkomen als van mij geschreven staat. Hij wordt aangezien als een verbreker. Dat wordt zich alle zo eromnemen als van mij geschreven staat. Dan zeiden ze, haar, kijk, hier zijn 2 schwerter. En hij zei toe aan, dat reikt touw. En als hij eruit kwam, jink hij zo als je weinig noem eilboy en zijn jingen kwamen met de haan. En als hij de haan kwam, zei hij toe aan, bet dat je niet aan verzekeringen je roden. Hij trok zich van aan ongeveer, zo wie trek als een steen schmieden kan, kneed zich haan en bed. En zei vader, wanneer dat zo wist, dan neem dit liedenskoffel van mij. Maar dat zal niet zo worden als ik wil, maar zo als du wist. Dan kwam een engel van hemel en stork daar. En in zijn doodsangst bed hij nog ernstig. Zijn zweet werd zo als grote blootdreppen die op de eerd vallen. Als hij van je bed opstond en naar zijn jinge kwam, werden die aan hem truier ingeslopen. Dan zei hij toe aan, waarom sloop je? Stoot op en bed, dat je niet aan verzekeringen komen. En während hij nog reed, kwam een schwit mana. En een van de 12, den ze Judas naanden, ging voorop naar Jezus op touw om een kus te geven. Jezus aber zei aan, Judas, verroodst du den mensen zijn met een kus? Als die am sagen wat passieren wordt, zeden die te am haar, zelf wie met hem schweet mag hebben? An einer van aan heeft den hohen priester zijn knacht eind en houdt am dat rechte uur aufgeschneden. Jezus aber zeed, lot an donen wat ze wellen, en hij neemt den maan zijn uur en heilt am. Dan zeed Jezus tot de hohen priester en tempel verstonen en ältesten die nu am gekomen wieren, Moest je met schweter en knappels komen, zoals wann je dort met een reiber te doen hebben? Als ik dergelijk bij u am tempel weer, heb je mij niet proeft vast te nemen. Maar dit is jene tijd, en die de diesternis haarscht. Als ze am eerst vast genomen houden, gingen ze met am waag en brachten am nog den hohen priester zijn huis. Peter ging wied auf hen heraan. Als ze zich midden op hem hof en vier aangesteckten, en door een ramstunden zou Peter ook mank aan. Dan kwam een dienstmerke en zag aan bij hem vier zetten. Zij kijkt hem direct aan en zei, dit maan we ook met hem. Hij aber verlucht uit en zei, vroeg, ik kan hem überhaupt niet. Om een stootje weer zag hem nog weer en zei, du bist ook een van aan. Peter aber zei, mens, dat zie ik niet. Dan ongeveer om een stund zei nog weer, Ik weet je best dat deze ook met hem weer, dan hij is in Galilea. Peter aber zei, mens, ik weet niet van wat u redst. En plaatselijk, während hij nog reed, kreide de hoon. Dan draaide haar zich om en keek Peter aan. Dan dacht Peter door aan wat de haar gezegd had. Eer de hoon kreide woord, wost du dat dreimal verloren hebben dat u mij kanst. Dan ging Peter eruit en hield betterlich. De mannen die Jezus faust houden, spotten en schluren aan. Ze bungen aan de uren toe en schluren aan hem gezegd en zeiden, Prophezei, wer heeft die geschluren? En ze zeiden veel andere lasterlijke dingen jegen aan. En als het eerst dag wordt, sammelden zich de ältesten uit het volk en de hohe priester en schriftgeleerden en brachten hem verehren rood en zeiden, Zij ons of du de Christus bist. Hij zei toe aan, wanneer ik u dat zeggen word, word je dat toch niemals leven. En wanneer ik u vragen word, word je mij geen antwoord geven, en word je mij ook niet gaan laten. Van nu aan wordt de mensen zien bij de Godeskracht door achterhand zetten. Dan zeiden ze alle, best u dan God zien zien? En hij zei toe aan, je zei met recht dat ik de zie. Dan zeiden zij, woertoe brok wie nog maar je tekenis? Dan wir haben dort selbst 23. Mühle hier. Dann stunden sie alle ab und brachten Amno Pilatus. Da fangen sie an, Am zu beschuldigen und sehen, wie trafen diesem dort bei, dort hei dort Volk verfehlt und verbitt den Kaiser den Tag zu tollen und sagt, dass hei selbst Christus und König ist. Dann frug Pilatus am direkt, bist du die Juden der König? Hei antwortet am und sagt, dort ist so, als du sagst. Dan zei Pilatus tom hohen priester en tom volk, ik vind keine schuld aan deze man. Aber ze worden bloos zoveel oeien en zeiden, hij recht dat volk op en jeit met zijn leer der ganz Judea van Galilea bot hier. Als Pilatus van Galilea heet, vroeg hij of des man van Galilea weer. En ze bood als hij wist dat Jezus onje Herodes in de haarschaft je heet, schekt hij aan no Herodes. Dan die dan ook gerood in Jeruzalem weer. Als Herodes Jezus zag, wie hij zeer vrouw, dan hij houdt al lang en verlangen hij houdt hem te zijn. Dan hij houdt al veel van hem geheerd, en hij hoopt te zijn dat hij wonder doen wordt. Dan vroeg hij hem mondjelei, maar Jezus geeft hem geen antwoord. En de hoge priester en schriftgeleerden stonden en verkleurden hem zeer hoort. Dan deden Herodes en zijn soldaten hem verachten en verspotten, trokken aan een witte kleed Eva en schekten aan terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend met een ander, dan zo het weer ze zich vriendelijk in Eva. Dan roept Pilatus de hoge priester en verste en ook dat volk taup en zei toe aan, je hebben deze man om mij gebracht als eenem die dat volk verleiden deed, en ik heb aan en jene jaren wordt je rentelijk aan van hier genomen, en ik heb hem aan nust schuldig gevonden, waarvoor je hem aankleuren. En Herodes ook niet. Dan ik schekt hem terug naar jou, dan hij haft werkelijk nustje donen dat een dood verdiend haft. Daarom wou ik hem stroven en loosloten. Dan hij moest aan op een vast een faust genomen en eruit geven. En ze schreeuwen alle tegelijk, wacht met deze man en jef ons Barabbas los. Die weer doorwein en gestapt, wil hij een oproer en een stout aangestalt en een moord begonnen houd. En Pilatus wil hij Jezus jaren vrieloten wil, red nog eenmaal toe aan. Zij aber schreeuwen, hij zal am kritzien, hij zal am kritzien. En hij zei toe aan tom derde maal, waarom? Wat heeft die vaar en verbreken begonnen? Ik ving aan hem geen oorzaak tom dood. Ik wou hem stroven en dan gonen loten. Maar ze hielden aan luid te schreeuwen dat ze en ze verlangden hem te kritzien. En eert en de hoge priester eer schrijft, neem even hand. Dan spreekt Pilatus dat oordeel, zo als ze zich dat wensten. En hij geeft aan den los den ze verlangden, die wij in een oproer en een moord weer ingestapt worden, en geeft aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem weg leiden, kregen ze Simon een man van Kyrene te holen, die van land kwam, op den leden ze dat kreet dat hij Jezus dat hieraan dragen zal. En hem kwamen een grote tjof mensen hieraan, en ook vroegers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jesus dreht sich um und sieht an, je Dachter von Jerusalem hielt nicht über mich, aber hielt über you selbst und über jene Kinder. Dann die Zeit wird bestimmt kommen, in der sie sagen wollen, gesegnet sind die Unfruchtbare, die nicht ein Kind um ihr Hort gedrückt haben, und die Brosten, die nie sind gesäuert geworden. Dann wollen sie anfangen, zu den Boy zu sagen, fault auf uns hinab, und zu den Humpels, bedagt uns. Dann waren sie dit am reinen Halt tunen. Wat wird dann passieren, wann dat erst dreig is? Da wir noch zwei Verbrecher, die mit am Tiglick gekriegt worden. Und als sie bei dem Schädel steht kämen, kriegten sie am Dor. Und auch die zwei Verbrecher, einem an der rechte und einem an der linke sieht. Dann sieht Jesus vor der Verjaff an, dann sie weten nicht, wat sie tunen. Und sie tragen Lasser, um sich seine Kleider anzudeilen. Und die Menschen stunden und kickten Tau. Und sogar die Volksleiter mit die anderen Taub dreven ihren Spott über ihn und sehen, er hat andere geholfen. Und wenn er Christus, Gott, sein Uterwählter ist, dann lohnt er sich nur selbst helfen. Die Soldaten dreven auch ihren Spott mit ihm und kämen und boden ihm süren Wein an und sehen, wenn du die Juden kennig bist, dann halb dich selbst. En even aan wie in Griechisch, Latinisch en Hebräisch geschreven, dit is de Judenkönig. Dan lastert einer van de merden om Kriets even aan en zegt, wann du de Christus bist, dan halt die selbst ook ons. Aber de andere beschwicht aan en zegt, verst du nicht einmal Gott, dan du bist unter dieselbe Verdammnis. En wie kriege met Reich den Lohn, den wir verdient haben, aber des Mann hat nuscht angeschäktet gedonen. Dan zei hij te Jezus haar, denk aan mij, want du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag. Dan wordt het maar klok 3 noemiddag, over de ganse welt diesta, en de zon verdunkeld, en de gordijnen om het tempel rijdt in de meduten een. En Jezus schreef luid, voda, ik beveel mijn geest en dien heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofd hij God en zei, dit is waarhaftig een vrome man geweest. En als dat volk dat er omstond en toekijk zag wat er passiert, sloegen die zich op de brust en gingen waar dat reeg. Maar al zijn bekende en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef en roods haar, en gouda oprechter maan groot door, en houdt een ehrenrood en handel niet met een gewelligd. Hij weer van de Jutsche stout Arimathea, einer die ook nog dat Gottesrecht luurt. Dis maan ging nog Pilatus en vroeg nog Jezus in een lief. En hij neemt den erop en wekkelt den een kartoon en leed den aan een niet graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houdt. Dat wir an den Tag, als sie zum Sabbat reden mögen, en die Sabbat fong aan. En die früheste van Galilea metgekomen waren, kamen hier aan en besagen zich dat graf en wo sie in lief aangelegd wordt. Dan gingen sie träg en mögen Kriederie en scheinrickende Eil gereid. Aber am Sabbat rüde sie so,
1: 24.
0: Als dat je saats verlangt. Dan den eersten Tag in de Weg kamen sie en je was de andere frühes met aan, tijdig samarjes num graf en brachten die Kriederie, die sie reid gemogen houden. Aber als sie hand kamen, wie de Stein al vom Graf war gerollt. Dan gingen sie in den überfungen den Herrn Jesus in lief nicht. En während sie noch nicht so reich wisten, wat er fair ging, kamen twee Männer en schlagten die Kleider nur an. Dan, als sie verschrocken en met Gesicht wat op dem Erdbüren, sehen die te an, warum sieg ich den lebenden Manke doodje? Die is nicht hier, die is abgestohlen. Denk daran, wat hij te u zeed, als hij nog in Galilea wier. Als hij zeed, die mensen zeed moet de zinde en de henge geeft en gekritzigd worden en om dreden dag opstonden. Dan dachten zij aan zijn weerd. Dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog anderen met aan die apostel dat vertaalden. Zij behielden dort verlaat je weerd ohne mening en geleefden dort nicht. Aber Peter stond op en ran dum graf, bekt zich door een en en zag door zes nuscht aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging davon en wundert zich wat passiert wie. Nu horicht, twee van aan weeren groot den dag op een weg naar Emmaus, en daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij ongehielden zich. Onder een ander van al dat wat passiert wie. En zo als het wie, werden ze zich onder hilden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op antwoordende uren je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat red je als je taubflengdem waag gingen? Ze stonden in ihrem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, Bist du der einzige Fremde in Jerusalem, den ich weet, wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en menschen, met kracht hingen zijn weerd op zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij die weerd die Israël vrijmaken wordt? En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief aber nicht vongen. Die kamen terug en zeiden, ze houden engel gezien, die door gezegd houden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroegers gezegd houden, aber hem houden ze niet gezien. Dan zeiden hij toe aan, Wo dit ju stamphort je noren, dat zo lang, dat alle te leven wat de profeten gereed hebben? Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond van Mozes aan al de profeten er schriften en leed aan dat uit wat van hem gezegd werd. En ze kamen dicht wat dat daar, wo ze heen gingen, en hij deed zo als wanneer hij voorbij gonen wilde. Aber sie werden dringend am Trick te holen, zeiden, hij soll bij aanblieven, dan dat wohl ovend worden. En da wir al nicht veel vom Dach gebleven. Dan ging hij aan, wie aan te blieven. En als hij met aan top om dag zout, neem hij dat brood, dank dafür, brug dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kanden aan, en hij verschwung ver aan. Dan zeiden ze einer zum anderen, Brennen onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed? En ze stonden plötzlich op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan taub waren. Die daar zeiden, de haar is werkelijk opgestonden, en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertaalden aan wat hingeweges passiert wie, en wo ze aan door de Je kan't houden dat hij dat brood gebroken houdt. En als zij zich nog door van onze helden, kwam Jezus zelfs met onze aan en zei, vrede met u. an wir fürchterlich Angst und meinten, sie seien ein Geist. Und er sagte an, warum hast du Angst und warum zweifel je? Kickt nur meine Hänge und meine Feit und seht dort echt, das selbst sie. Dann ein Geist hat nicht Fleisch und Knörke, so als je

and de kom en mi hänga ran. And ek gav an evigt leven, and de vore nimals omkommen, and de kom mi kena ute hängriten. Min fader, de med de gegevt haft asgerater aus aulus, and kena kan minen fader de ute hängriten. Ek en de fader sind eind. Dan hoven de juden stener op am te stengen. Ek hab ju van minen fader fel, gode, worken bewezen. Wegen woont van de worken wel je mi stengen. De Juden zeiden te arm, wij in een godet woord steen je wie die niet, maar wij in dat lasteren en wil du een mens die zelfs te God merkst. Jezus zei te arm, steit een junge zaats niet geschreven dat je jetter zend? Wanneer hij de jetter naand? No den dat Gottes woord came en de schrift je het niet te breken, zei je dan van dem, den de vader je heiligt en aan de welt en aan je schenkt haft, du lasterst? Wie ik zei dat ik de Gottes zien zie? Wanneer ik niet mijn vader zijn woorden doe, dan leeft mij niet. Maar wanneer ik dat doe, en je ook niet aan mij leven, je leeft aan de woorden, dat je dat zenen en leven dat de vader aan mij is en ik en arm zie. Daarom probeerde ze aan vader vast te nemen, maar hij kwam aan u te hangen. En hij ging vader even naar de andere zijde Jordan, waar Johannes eerst gedijpt had en bleef daar. Dan kamen vele nur armen Seden, Jehoan haft kein Wunderteken gedonen. Aber alles, was hij van diesen Mann gesagt haft, erst so. Und euch lebten vele an arm. Lazarus van Bethanien en Darp, wo Marie en Martha woonden, lag krank. Dit wird de Marie, die den Haaren den deren Parfüm über feit gegoten houd, und die dann mit ihrer Haar aufgedreht. Die Bruder Lazarus wird krank. Dan schekten de zesteren Jezus de noorheid haar, de den du goed best, as krank. Als Jezus dat hier zei hij, deze krankheid is niet om dood, ober om God te verhaarlichen, dat die Gottes zijn door der verhaarlicht wordt. Jezus wie Martha en ihre zester en Lazarus goed. En doch als hij hier dat Lazarus krank weer, bleef hij nog twee deur door wo hij weer. Dan zei hij te zijn jenge, da wel we nu no Judea gonen. De jenge zeiden te am, meister, dat erst nog nicht lang trig aus de die door versochten te steinjen. En nu was du wader han gonen? Jezus zeid, sind doch nicht 12 stunden am dag, wer über dag jeit staat sich nicht. Dan he zit dat licht van deze welt. Wer über de nacht jeit, de staat sich, dan de haft dat licht nicht en sich. Als Jezus dit gesagt hat, zeiden he te an, ons vriend Lazarus schlaapt, aber ek go han am abzuwirken. Dan zeiden de jinge te am haar, wann hij schlaapt, dan wordt hij al beter. Jezus hat damit gesagt, dat hij gestorven wie, zij aber dachten hij meint, dat hij ruhig schleep. Dan zeid Jezus an dat frie erud, Lazarus is gestorven. En ek zie am junet houden vrouw, dat ik niet door wie, dat je kan je leven leren, aber nu wel we han gonen. Dan zeid Thomas, den sie auch Zweiling nannten, zu den anderen Jünger, weil wir auch gönnen, dass wir mit arm sterben. Aus Jesus Hand kam haut Lazarus auf vier Dörr am Graf gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viel Juden um Martha und Maria gekommen, und wären ihren Bruder zu treisten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie arm und jägen. Maria aber bleibt zu satten. Dan zeid Martha to Jezus haar, wann du wirst hier gewast, wie mijn Bruder nicht gestorven. Aber ik weet ook nog, am wat immer du Gott bede worst, wordt Gott die geven. Jezus zeid to er, dien Bruder zal opstonen. Martha zeid to am, ik weet goed dat hij om jüngsten dag opstonen wordt, wann de dodes opstonen. Jezus zeid to er, ik zie die de dodes opwirkt, en dat leven jeft. Wer on mij leeft, wordt leven, wann hij gestorven. En wer daar leeft en aan mij leeft, wordt niemals sterven. Leefst u dat? Zij zei te hem, Johar, ik leef dat u de Christus, de Gottes zijn best, die in deze welt en in je komen is. En als ze dit alle gezegd houd, ging ze en roept heimlich ere zuster Marie. De meeste is hier en laat die roepen. Ze bolde ze dat hier, stond ze op en kwam nu aan. Jezus wie nog niet bij een stad gekomen, maar wie nog door, wo Martha aan bejegend houdt. Als de Juden die bij Maria in hem huis waren, er te treisten,

op zijn zijn. Deze werden zich alle enig en sloten zich met Marie, Jezus in de moeder toop en bleven bij beden. En een dag, als ze ongeveer 120 mensen toop werden, stond Peter midden on je aan op en zei, mannen en breda. Dat moest zo erom komen als je schreven stond. Zoals de Heilige Geist dich doften van Judas Hosea loten, die een vierer van die wordt de Jezus vast nemen. Dan hij wordt als einer van ons geteilt en houdt zijn poort met ons toop en is een dienst gekregen. Dis man kauft met zijn ongerechten loon een aker op den hij einen dag veren eeuwen doolval dat hij veren opplaatst dat aan de dormen uit hem lief schaden. Dit kreeg alle man te heren die in Jeruzalem woonden, zodat zij den aker en erespreuk Hakeldama naanden, dat meent blootaker. Dan dat staat in Psalmbuur geschreven, zijn behuizing zal verwillerd worden, dat er keiner binnen wonen wordt, en zijn ambt zal een andere nemen. Daarom had een van deze mannen, die tijd even bij ons gewaast is, während de Heer Jezus bij ons eruit en erin gegonen is, vandaan als je houden aanvang te depen, wat Jezus van ons genomen wordt, met ons toop en tegen worden, dat hij van dood opgestonden is. En ze stelden twee veer, Jozef, genaamd Barzabes, den ze ook Justus naanden, en Matthias. Dan beden ze en zeiden, o haar, die du allemans horten kanst, wies ons wem du van deze twee gewählt hast. Den dienst en dat apostel om te nemen, dat Judas opgeef, om hen te gonen wo hij hen geheerd. Dan trokken ze lesser en dat los vol op Matthias. Dan wordt hij met de 12 apostel metgetaald. Als die Pfingstdag dan kwam, werden ze alle taub op een steed en plötzlich hielden ze, zoals een storm, een ruischend geluid van hemel, zodat het am ganzen huis te hören weer wo ze zaten. Dan zagen ze met eenmaal tongen als van vier en die zaten zich op jeder einem van aan. En ze werden alle met dem Heiligen Geist gefällt en fingen aan in andere Sprachen te reden, Donne aus de Geist an dat meilig mürg. Da wohnten dann in Jerusalem Juden, Gottes ferche Mana uit alle Länder unterm Himmel. Als sie dat gelüd hierden, kam ein grote Teil von Villa taub, dann sie hierden dat die an jedem seine Sprach reden deiden. Ganz verwundert fragen sie, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Wo is dat dan dat wie die in jedere en zijn eigen spreuk hieren? Parter en Meder en Elamiter, en die wie in Mesopotamien en in Judea wonen, en Kappadotien en Pontus en Asien, Phrygien, Pamphylien en Egypten, en ze wiet aus Libyen, de Kyrene en Uitlander van Rome. Juden en Metjuden, Kreter en Araber, die hieren die in onze spreuk van God zijn grote wonderwerken reden. Verwonderd en verwillerd vroegen ze een den anderen, wat geeft dit nog? De anderen behouden er een spot door even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dan stond Peter met de aal op en funk met luider stem aan te reden en zei te aan, mannen uit Judea, en al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten, en horicht wat ik je zei. Deze mannen zijn niet doen zoals je denken, dan dat is nogmaal klokneer in Samarius. Dit is een bedoeld waarvan de profeet Joel reed. God zei, dat wordt in de laatste tijd passeren dat ik mijn geest over alle mensen jeten woor, en jene zeens en dachten worden profetisch reden. Jene jonge mannen worden gezegder zijn, jene oude mannen worden droom hebben. En even mannen en vrouwen die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitgeten, en die worden profetisch reden. Ik wil boven om hemel wonder donen, en ook tekens ongen op eden, bloed, vier, ruik en damp. De zon wordt zwart diester worden, en de mond rood als bloed. Eie onze haren zijn groter, haarlijke dag voor een dag komen wordt. En wie emma dan den haren zijn nomen aanroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israël, horicht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, der den God
Onja ju wunder

stallen wil, sleep Peter tussen twee soldaten met twee keden gebongen, en buiten verre der wirkten die wachter. En met eenmaal stond den haren zijn engel ver arm, en in de stof schenen lichten in. De engel klappert Peter aan de zied, en wirkt hem op en zegt, sto schwind op, en hem vallen de keden van de hang. Dan zegt de engel te hem, hol die den gort aan en bing die de show toe, en hij deed dat. En dan zegt hij, trek die de kleider aan en kom met. Dan ging hij eruit en ging met hem met, en wist niet dat het werkelijkheid weer wat de engel deed, maar dacht hij zag en je zegt. En als ze bij het eerste ook bij het tweede werkposten voorbij waren, kwamen ze bij dat ijzende poort, waar dat een stout aan jeet, en dat muur zichzelf voor aan op. Ze gingen eruit en gingen eine gaus lang, en plötzlich verleed die engel aan. En als Peter toze kwam, zei hij, nu weet ik waar hoofdig dat de haar zijn een engel geschekt heeft, mee uit Herodes zijn hanger uit te raden. En van allem, woer met de Juden rekenden. Als hij zich bezonnen houd, kwam hij bij Marien, Johann Markus, zijn moeder, er huis, waar vele toopje komen weeren te beden. Als Peter aan de buiten der klopt, kwam Rhoda, en deens merken te antwoorden. En als hij Peter zijn stem kan, mocht ze vervrijd niet der op, op randen en zei dat Peter buiten voor der stond. Ze zeiden toe er, du bist nicht ganz betroost. Aber als sie dort abstonen bleef, dat het zo weer, zeide ze, dat moet zijn engel zijn. Peter aber bleef bij hem aankloppen, en als sie de deur opmuk, zagen ze arm en vervierde zich. Hij deed aan derg een handschlag aan stel te zijn, en vertaald aan dan, wo die haar arm uit hem gefängnis eruit geraad houdt, en zeide ze zullen Jacob en de Breide dort zaaien. En hij ging dan onderwegen aan. Als het eerst dag wordt, weer onder de soldaten een grote opreiging en vroegen, wat is met den Peter passiert? Als Herodes nu aan je zorgt houdt, en aan op een nicht funk, neem hij de wachter hem van hier en bevol de dood te maken. En hij ging dan van Judea naar Caesarea en bleef door. Hij houdt zich met de mensen en tieren en zieden zeer slecht verstonen. Nu besloten die zich toop en kwamen nu aan. En als ze Blastus, een van de koningszinnen Dena, eerst op ere zied houden, hielden ze aan om vrede te maken, wil ze van de koningszinnen land afhankelijk waren er brood te krijgen. En aan een bestemde dag trok Herodes zich zijn koningskleider aan en zat zich op een rechterstoel en hield aan een reed. En dat volk hield aan te schreeuwen, dit is God zijn stem en niet een mens zijn. En wil Herodes God niet de eer geef, sloeg den haren zijn engel aan plaatselijk dool en de warm vreed naar hem op en hij starf. Aber God zijn woord bleef bij hem toe nemen en breed zich uit. Als Barnabas en Saul er een dienst verrecht houden, reizen zij van Jeruzalem waar het regelt en nemen Johann Markus met zich. En de gemeente in Antiochien waren gewisse profeten en leraar, Barnabas, Simon, den ze ook neergenanden, Lucius van Kyrene, en Manahen, die met Herodes den gouverneur toop opgewassen weer, en Saul. Als die den haren deenden en fausten deden, zei de Heilige Geest toe aan, zondert mij Barnabas en Saul af, dat te donen, woertoe ik aan je roept heb. Als ze dan je beet en je faust houden, leden ze aan de hang op en leiden aan gonen. En zo van Heilige Geest geschekt, gingen ze naar Zelusia en verdor met hem schap naar Zypern. En als ze aan Salamis aankamen, predigden ze door in de synagogen Gottes woord. Ze houden je haunen ook aan te helpen. Ze reisden over de ganze insel, wat ze bij Paphos kamen. Dort trafen ze bij Jezus en Jud en valse profeet en zauberer. Die weer bij Sergius Paulus, een verstandige man en weer gouverneur over de insel. Die roept Barnabas en Saul nozig, dan hij wil jaren dat Gottes woord heren. Aber Elimas, de zauberer, dan dat weer wat ze noemen bedied, arbeid jaren aan en verzocht ook den gouverneur van geloven af te brengen. Aber Saul, den sie auch Paul nannten, voll Heiligen Geist, kickt am Stier

hope bracht, en door ich met de vriendschaft een eng muur. En hij came en prayed den vreden to beide, to you, die wiet aufwieren, en ook to die, die dich bewieren. Dan der Jezus hab wie, der ich einen geist beide, den wacht num voda. Dan zeg je nu nicht meer fremde wanderer, aber metberger, met de heilige, en glieder en godsine familie, die op de apostel en profeten er een grond gebuurd is, woran Jezus Christus zelfs de rechte aaksteen is, dat den de ganse buurt taub hält en waust, zodat het voor onze haren een heilige tempel jeft, en den je ook een eind gebuurd zend, zodat God en Geist een woning heeft. Dit is de oorzaak waarom ik Paul Jezus Christus in faust genomen om je heiden er het halve inzetten moet. Je moet er zeker van dat ambtje heet hebben dat God zijn genood mij geschonken heeft en dat ik aan je uiteven zal en dat God mij zijn geheimnis openbaard heeft zoals ik je kort geschreven heb. Dit zei ik daarom om je dat klaar te maken waar ik dat geheimnis van Christus verstoor. Dit werd de mensenkingen in vroegere tijden niet zo klaar gelegd als zijn heilige apostelen en profeten dat nu durch den Geist haben. Dat is dit, dat die Heiden ook met oven en glieder aan denselben lief sind en aandeel hebben aan dat, wat in Christus Jezus durch hem evangelium versproken is. En voor dit evangelium sto ik hem dienst, door nu als God mij durch seine Kraft genoeg geschonken heeft. En wanneer ik ook de geringste aan je alle heilige zie, mij is deze genoeg geschonken worden, de heiden dat evangelium te predigen, dat er veel rijker is, als ik irgendwer denken kan. Ik zal alle mensen met God zijn geheimen plan bekend maken, die van eeuwigheid her bij arm weer, die alles geschaffen heeft. En onze tijd zullen alle heerschaften en gewalten in de hemelswelt, durch de gemeente zijn, wo rijk God aan wijsheid is. Dit wie zoals God zich dat van eeuwigheid her je vergenomen houdt, en nu dat Jezus Christus uitgevierd heeft. En dem hebben we moed en vertrouwen om geloven naar God te komen. Daarom ermoon ik u niet moedloos te worden, wil ik u niet weer in lieden moet, dat is u te eren. Dit is waarom ik mijn knieën bij voor onze Heren Jezus Christus zijn God en Vader. Van hem komt de nomen Vader voor alle families am hemel en op eden. En ik bid voor u, dat hij door nu als hij rijk aan heerlijkheid is, uw kracht schenken mocht dat zijn geest innerlijk sterk te zijn, en dat Christus dat den geloven bij u am horten wonen mocht, en dat de leef de grond is, woran je vals gewarteld zijn. Ik bid ook dat je met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, woordat je begrepen kennen wo lang en breed, wo hoog en diep Christus zijn leef is. Je zal een Christus zijn leef kennen leren, die dat veel wieder jijt als wie opvoten oder verstonen kennen, dat je dat vol en gans hebben wat God voor je heeft. Dem die der zijn kracht veel meer en ons doen kan als wie ons denken oder verstonen kennen, dem traft alle eer en de gemeente en in Christus Jezus, dat ik alle mensen geslachte en alle eeuwigheid. Amen. Ik moet doorwegen inzetten, wil ik in haren deen. Daarom vermoon ik u, leeft zo dat het door mij stemt, woertoe God u beroepen heeft. Ziet bescheiden, vriendelijk en geduldig, habt zoveel leef, dat je u en je ander verdreugen. Zijt immer door nu, de eenigheid am geest te holen, woordat je met een ander verbonden blijven. Dat jeft maar één lief en één God, groot zoals je alle derg één en denzelfde hoopnung beroepen zijn. Dat jeft ook maar één haren, één geloven en één doopt. Dat jeft maar één God en Vader voor ons alle. Hij staat eeuwen allem, schaft derg allem en leeft in allem. En jeder van ons heeft zoveel genoeg gekregen, als arm van Christus geschonken is. Daarom is gezegd, als hij een opvoren deed, viert hij faust genomen weg en geeft die mensen goven. Wann gezegd is, hij is een opgevoren, wat meint dat zest, als dat hij eerst eraufgekomen is, wat door woede eerd liggen deed?

Vil je det grote en utsikt haben, bed vi emma for ju, dat Gott ut ju mørke mokt wat het brukt, dat leven to leven wurto hei ju beropen haft, en der sine kraft, meelig te mørken, al dat gode te donen, dat je der junen geloven donen mochten, so dat ons Herr Jesus Christus sie nomen en ju verharlicht wordt, en je en arm, donen aus en Gott, en onsen Herrn Jesus Christus genoeg te hebben is. Nog eenmaal door Eva dat ons Herr Jesus Christus waardig kemt, en dat we dan worden gezameld en met arm toopgebracht worden, werd wie u breder, laat u niet zo leicht Eva schmieten en hem denken verwerren, dat Jezus in dag al zal gekomen zijn. Of dat der geest of de woord kemt, of dat er een brief aus van wie den geschreven hebben. Laat u van keinem op irgendein weich aanschmeren. De afval moet eerst komen. De gezatsloze zindenmensch, die voor de haal bestemd is, moet eerst voor een dag komen. De zich alles je in aanzaat, wat God genaamd een heilige hole woord. De jeet zo wie dat hij zich aan God in een tempel zaat en zich uitjeft God te zennen. Kan je je niet bezennen dat ik je dit zie als ik bij je weer? En je weten wat aan trek held. Dat hij zich eerst maar openboren kan van zijn tijd daartoe komt. De gezatsloosigheid is aan je heimen al aan het woord. Maar wat er passeren wordt, kan niet eer passeren, wat die waargenomen wordt, die dat nog ophelt. Dan wordt de gezatsloze voor een dag komen, den de haar durch den geist uit zijn muil wordt ombrengen en met arm en eng merken wanneer hij wordt komen en zich zijn loten. De gezatsloze wordt komen en zo toen zijn kruif wordt aan val te hand stonen, woordat hij even een tiedelje ding en falsche tekens en wonder donen wordt. Hij zaat al het verviererische aan, dat hij bijzer voor een dag brengen kan aan die verloren gonen, wil ze de leef van de waarheid die aanraden kon van zich staden. Daarom schekt God aan, je wilt je erdtum, dat ze de leeges leven kunnen, dat die alle verdampt worden die de waarheid niet leven, aber ihre vrijheid en ongerechtigheid hebben. Wie moeten God bloos immer danken voor u, onze breeder, die de haar goed is, wil hij u van aanvang gewählt heeft zelig te worden, durch de heiljung am geist en den geloven aan de waarheid. Durch ons leidt hij u dat evangelium predigen, zodat je aan onze Herrn Jesus Christus zijn heerlijkheid aandeel kriegen. Breider, dan ziet nu staunthaft en houdt dat vast wat je durch onze weerd ook durch brief geleerd hebben. Mocht ons Herr Jesus Christus zelfs en God ons vader, die ons zo goed weer en ons durch genood en eeuwen troost en een goede hoop nog geeft, je nu hoort en treesten en je helpen en allem goden dat je durch werken oder weerd donen. Nu te goede laatst, breider, bet voor ons dat God zijn woord zich schwind verbreiden en verheerlijken mocht, zoals het bij u deed. Bet ook dat God ons uit de beze, godloze mensen er hang raden mocht. Dan die mensen leven niet alle. God ober is true, die wordt je storken en van den bezen bewaren. En wie hebben hem haren dat vertrouwen en u, dat je donen worden wat we u bevolen hebben, zoals je dat al donen. Mocht de haar je nu horten zo lenken, dat je den weg naar God zijn leef en naar Christus zijn geduld vingen. Wie hebben u nog wat te zeggen, lieve breeder, en dat en Jezus Christus zijn nomen. Tracht u treg van zo'n breeder, die zich bloos aram drieven en niet zo leven als wie u je leert hebben. Je weet zelfs goed, dat je zo leven zullen als wie u leefden. Dan wie vierden ons zo op, als ik dat je heerd. Wie nemen van keinem dat brood omzonst. Wie deden dag en nacht arbeiden, dat wie keinem te last vallen willen. Dit deed wie niet doorwegen, dat wie niet in recht houden, van u te verlangen wat wie tem leven brokten. Aber wie willen u een goed voorbeeld zijn. Als we nog bij u weeren, zet wie u dat al, wenn ik arbeide wel, zal ook niet eten. Dan wie heren dat einde van u schnappernesig eromdreven en niet arbeiden. Zo'n vermoon wie en je beiden en Jezus Christus in de nomen, dat ze ruig er arbeid donen zullen en zich er brood verdienen. Je oberbreider wordt niet meid goede te donen. Want irgendwer niet haar gewel,
und nicht